0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
1: Que massa gangado. Diwo go di mandal fukuru akina wakabado eti. Utawakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
2: Okay? Okay?

0: 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Beatable. Number 1.
2: Number 1.
3: Que massa gangado. Diwo kudi mandal fukuru akina wakabado eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
4: Okay.

0: sick.
1: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my radio station.
2: Rustig, dikke rustig, amai drea, rustig, rustig.
3: Omwika man.
2: Oei, omwika,
3: fai omwika man. Ruwaka dabe, ai, go. Ik dik alasan, ugo snel, dik alasan. Ik wakti,

0: ku dape. Okay, Arkino, taye back, wat ik mee.
1: Ja, want daar kwam voor mij te kusan.
0: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV.
2: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag...

God zegen iedereen. Mijn naam is broeder Felion Sanfisi. En het is mij een voorrecht om u deze nieuwe dag te mogen bedienen vanuit het woord van God. Ik ben blij met deze nieuwe dag. Ik ben de Heer dankbaar. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor u die afgestemd bent. Dank de Heer dat u deze nieuwe ochtend opgestaan bent. U bent gezond. U kunt lopen. U kunt ademen. U leeft nog. Het is zeer zeker een grote reden om dankbaar te zijn naar de Heer toe. Vanuit deze plaats wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. En ik wil hem ook dankzeggen voor de gelegenheid aangeboden om Gods woord met u te mogen delen. Ik heet ook van harte welkom alle luisteraars, alle geestelijke leiders en alle andere mensen die dus afgestemd zijn op dit moment. Gisteren hebben we het gehad over het woord van God, wat het is en wat de Heere zeg maar belangrijk vindt wanneer het komt op zijn woord. En ik heb met u behandeld twee punten meegegeven van hoe het woord van God gebruikt kan worden. De eerste was onderricht en de tweede om correctie te brengen in het lichaam van Christus. Vanochtend gaan we verder met de rest van de punten. En ik wil starten bij u met punt nummer 3. Ik was gestopt bij de tekst van 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 6 tot en met 16 tot en met 17. En daar zegt Gods woord: al wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om 1. onderricht te geven, dat heb ik al behandeld. 2. om dwalingen en fouten te weerleggen, dit komt op het punt neer van correctie, dus correctie te brengen binnen het lichaam van Christus. We hebben correctie nodig, want zonder correctie gaan we niet in lijn kunnen wandelen met God. Dat is ook al behandeld gisteren. En het derde punt is, zegt het, om op te voeden tot een rechtschapen leven. Met andere woorden, Gods woord is en hoort voeding voor ons te zijn. Hoe meer we eten van Gods woord, precies zoals wanneer we maaltijden hebben, lunches, ligt fysiek groeien we, fysiek draagt het bij aan de groei van het lichaam, van ons lichaam. Precies zo ook wanneer we het woord van God tot ons nemen, wanneer we het opeten door het te lezen en het laten inzinken en het een plek geven in ons hart, dan zijn we in feite onszelf geestelijk aan het voeden met het woord van God. Amen. Dus de derde punt is, het woord van God is voeding voor groei. Amen. Zonder het woord van God kunnen wij niet groeien. Hoe meer woord van God we in ons hebben, hoe effectiever we kunnen zijn als volgelingen van Hem. Hoe effectiever we kunnen zijn in onze denkwijze, in onze handel en in onze wandel. Want elke keer dat we het woord van God tot ons nemen, gaat het verandering helpen brengen in onze gedachten. Het gaat transformatie helpen brengen in ons hart. Bepaalde zaken die eigenlijk verkeerd waren in ons leven, Gods woord gaat ons helpen om correctie daarin te brengen. En die correctie gaat ons helpen om te groeien vanuit een plaats van een kind zijn naar een zoon, tot zelfs een priester van Gods koninkrijk. Dus voeding voor groei. En de Bijbel zegt verder in deze tekst, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Dus het uiteindelijke doel van al deze 3 punten die behandeld zijn, het is uiteindelijk dat de taak van iemand, van wij als dienaren van God, dat onze taak toeberekend is. Met andere woorden, dat we onze taken effectief kunnen innemen en effectief kunnen vervullen. Amen. En dat we dus toegerust zijn, genoeg toegerust zijn met het woord van God om het goed doel dat de Heer zeg maar voor ons heeft weggelegd, om dat doel vervulling te geven.
Ik wil even gaan kijken naar een andere vertaling. Want als ik het goed heb, de NBG-vertaling, die, die zegt dus, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Zie je dit? In de gerechtigheid. In de gerechtigheid. Dus een van de dingen van Gods woord, het gaat ons helpen om een rechtvaardig leven te leiden. Om te proeven van de gerechtigheid die vanuit God komt. En die zelf niet alleen te hebben in ons. De mens Gods volkomen zij. Tot alle goed werk volkomen toegerust. Amen. Ik wil gaan naar een volgende punt, dat is punt nummer 4. Gods woord brengt vorming. Het vormt ons. Het vormt ons. Het trekt dingen recht in ons leven. Amen. En dit kunnen we leren uit Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg raken. En is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dus het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat om opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dus het woord van God moeten we zien als een antidote eigenlijk. Die eigenlijk dingen die niet thuis horen in ons leven. Het snijdt ze. Amen. Bepaalde wonden die we hebben. Wonden van pijn, teleurstelling, verdriet. Het woord van God komt als een tweesnijdend zwaard. En het snijdt ze. En deze vorm van snijden is niet om ons te pijnigen of om ons te kwetsen. Het is om ons te genezen. Het is om recht te trekken. Recht te snijden. Wat eigenlijk niet in lijn is met God. Het is om dingen op het juiste spoor te brengen, als het ware. Dus Gods woord, het brengt vorming. Punt nummer 5. Gods woord geeft richting. Gods woord geeft richting. De Bijbel zegt in Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een van de doelen van licht is zodat wij, wanneer we in duisternis wandelen, dat wij met het licht dat we hebben, dat we kunnen zien waar we naartoe gaan. Dus Gods woord is dat licht die voor ons schijnt in onze momenten van duisternis. Deze wereld waarin we zijn, het is een duistere wereld. Deze wereld waarin we zijn, is een wereld vol met leugens, vol met verkeerde doctrines, vol met verkeerde agenda's. En als we Gods woord niet hebben, als we Gods woord niet praktiseren, dan worden we deel van het geheel, zeg maar. We worden deel van de duistere agenda's. We worden deel van een systeem dat niet in lijn is met God. Maar wanneer we het woord van God met ons hebben, wanneer we Gods woord tot ons nemen, wanneer we Gods woord praktiseren, dan gaat het ons zodanig richting geven dat wij eigenlijk tegen de duisternis in zullen kunnen gaan. En dat is het is wat het woord van God symboliseert. Het licht dat ingaat tegen de duisternis. En het maakt niet uit hoe groot de duisternis in deze wereld is. Gods woord gaat het altijd overwinnen. En heeft u niet gemerkt, maakt niet uit hoe donker dan ook een plaats is. Zodra licht aangemaakt wordt of verschijnt, ook al is het maar een klein licht, die duisternis moet vlieden. Amen. Dus hiermee wil ik u bemoedigen. Lees het woord van God. Eet van het woord van God. Voed uzelf op met het woord van God. Maar vooral
Praktiseer het woord van God. En dan zult u de beloofde resultaten vanuit zijn woord gemanifesteerd zien in uw leven. God zegene u en tot de volgende keer.

0: is Lim FM 91.7.
1: Anansi, Anansi, waar zit je fan nou weer? Hallo Makuba, hoe gaat het?
2: Zo, lieve Lori, ik zoek naar Anansi. Zeg maar een weekje.
3: Donator, Maya.
2: Heb je Anansi gezien?
3: Ja, ja. Ik zag hem nog net met zijn gitaar langs gaan. Niet waar, lieve Lori?
2: Ja, en of? En hij mag de broeders. Hij zou voorzien je zijn pakkeren al.
3: Ik ben hier, Apokooi.
2: Die gekke fan. Hij speelt de hele dag. Terwijl hij moet gaan werken voor de kinderen.
3: Ja.
2: En Koepers Kaimo was ook met hem. Hij blies de bas en kies kakkelak speel de fluit.
3: Apokooi ben boem, boy. Kijk, kijk, kijk. Hij komt. Ja, ja. Daar komt hij aan.
4: Ik heb maar vier armen en vier benen.
3: Hey,
2: Banasi.
3: Wat me
2: Banasi.
4: Op de bas, Kees Rakkelak op de fluit en ik op de gitaar. Banasi en de Poppy Boys.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitamine verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou. Op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen.

Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: Three grand essentials to happiness in life are something to do, someone to love, and something to hope for.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable. Number one.
4: Number one.
5: Kema sa gangadu. Diwo ko di manda fukuru akino wakabadu eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
6: Okay.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Lem FM, nami summer body. Nende temye ali kiama manteng mie fichu tite. Oh, 91.
2: One more time, you get me, fell.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Damn! Now I'm here at the end. La luz. Come strong as always.

Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: Hier hoor je het Anders en Pieter.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: rustig, dikke rustig, my drie, rustig, rustig.
1: Umika man.
0: Oi, no umika, fai umika man.
1: Yo waka dabe, ai, go. Hey, take alasan, go go snel, take alasan. Hey, wakti, uku wanta ku dabe. Okay, Arkino, tie back, wo teke me.
0: Ya, wanta la kwa fulma ko teku san.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
1: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van
3: Ja, ik heb Milton Galan. Ano sabi mi abiso, ano koni mi koni so kande mi awa so boto. Wantrong ano sabi mi abiso, konim koni so kande mi awa so boto.
4: 91.
3: Luxa de duang ame, so de trabi mi oe baya, trawai meri mi oe no mo, wan sandim sabajeng. At this day no man broken because
5: the notification on limb.
6: Three grand essentials to happiness in life are something to do, someone to love, and something to hope for.
7: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice. Stil.

Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Three grand essentials to happiness in life are something to do, someone to love, and something to hope for.
4: U luistert naar LIM FM op 91.7, de andere radio.

0: Dan Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dau kondoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odo funa de. En abeskopu fti de, leer witaki, so lazy, agersie kanti, of ikanti, ma dat no wan tak taki fadong, ikanti, ma i de ete. Dat wan taki, nabeskopu fti de, tegi witaki, mi kanti. Mami no trove ete. En dat wil zeggen, mijn mensen, ik ben er nog. Ik ben nog staande. Mi kanti, mami no trove ete.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 16 juni, kassavensoep met kip, nasi met kip, bitawiri moxalesi met ovenkip en gebakken tukunari. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: ready furo ka na nga de K9 Dago drones, scanners, na nga de moro nyong tranga e modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boo ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Emprozer ready. Emprozer, safety through innovation.
1: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, safety through innovation.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is dinsdag 16 juni. De regering heeft besloten dat het Javaans nieuwjaar, dat dit jaar aangemerkt wordt. De regering heeft besloten dat het Javaans nieuwjaar dit jaar aangemerkt wordt als een nationale gedenkdag en geen nationale vrijdag. Volgens Nasir Eskak, de directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, moet de regering een adviescommissie instellen om na te gaan welke hoogtijdagen al dan niet behouden worden als nationale vrijdag.
1: Volgens de brief die we hebben ontvangen op 10 juni jongstleden is aangegeven dat woensdag 18 juni, ja. Dus ik weet nu even niet welke de juiste dag is, omdat woensdag 17 is inderdaad, zoals u dat aangeeft. Mm-hmm. En donderdag 18 juni. Maar in de brief staat aangegeven dat op woensdag 18 juni 2026 het Javaans nieuwjaar, het begin van de heilige maand, Sassisura markeert. Dus vergeeft u mij even voor die datum waar het om zou moeten gaan. Maar in die brief staan er dus twee fouten, woensdag 18, terwijl woensdag 17 is en donderdag 18. En inderdaad hebben wij dus een verzoek ontvangen op 10 juni van dit jaar om Javaans nieuwjaar in te stellen als een nationale vrije dag. Ik kan u aangeven dat het Javaans nieuwjaar voor het eerst in 2022 eenmalig door de regering van Tuki Brunswick toen werd erkend als een nationale feestdag, hè, met de zondag gelijkgesteld. En deze erkenning kwam na jarenlange lobbywerk verricht door de onder andere

0: Federatie Javanisme Suriname om dan een nationale vrije dag te krijgen voor deze dag. Ze hadden toen een petitie ingediend in 20 maart, geloof ik, moest dat zijn geweest, 2022. En het werd toen door de regering Santokki Brunswijk toegekend. En daarnaast heeft het in 2023 en 2024 steeds op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken ook deze dag toegekend als een nationale vrijdag gelijkgesteld aan de zondag. In 2025 echter was de regering van mening dat het werd erkend, dat Javaans nieuwjaar werd erkend als een nationale gedenkdag, niet gelijkgesteld aan de zondag. Dat wil zeggen dus dat het tot een van de hoogtijdagen behoort van het land, maar helaas niet gelijkgesteld aan de zondag. En dat is dan ook dit jaar het geval, waar de regering dus Javaans nieuwjaar dan heeft erkend, middels het uitlaten gaan van een bekendmaking, als een nationale gedenkdag, maar niet gelijkgesteld aan de zondag.
1: Is er daarbij ook rekening gehouden met deze groep, de Javaanse gemeenschap?
0: Nou, ik ga ervan uit dat als in 2022 eenmalig dan de regering van toen Javaans nieuwjaar heeft erkend als een nationale feestdag gelijkgesteld aan de zondag, dan zou dan vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken dan dit geformaliseerd moeten worden. Maar we zien in de ontwikkelingen die er zijn geweest dat niet meer het geval is geweest, waardoor dus de status van deze dag nog steeds een open status is, waarbij in 2025 dan die status duidelijk is geworden op basis van een besluit van de regering om de dag te erkennen als een nationale gedenkdag, maar niet gelijkgesteld aan de zondag. En dat is dan ook dit jaar weer het geval.
1: Zal het voor altijd zo blijven of zal er weer elk jaar een verzoek komen en dan gaat men zich daar weer eens buigen? Hoe zal dat gaan?
0: Ja, kijk, ik denk dat de Javanisten niet de enige groep is die pleiten voor een nationale vrijdag. In dit geval gaat het dan om Javaans nieuwjaar. Dit land is rijk aan verschillende etnische groepen. We zijn multi-etnisch, multireligieus, multicultureel. En dat is een grote rijkdom voor dit land. Maar natuurlijk is het belangrijk dat wij, voor wat betreft deze belangrijke dagen voor de verschillende groepen, dat er ook een besluit omtrent de dagen die men als hoogtijdagen aanmerkt, dat een goed besluit daarover wordt genomen. En ik weet ook dus dat er al wij als land heel veel vrije dagen tellen. Maar het zou goed zijn als de regering dan een adviesgroep nationale vrije dagen, in dit geval dus dan de president, nationale vrije dagen zou laten bestuderen en laten beoordelen om dan een goed besluit daarover te nemen. Ten aanzien van de Javanisten weet ik dat men al meer dan 2 decennia lang heeft gelobbyd en gevraagd dat Javaans nieuwjaar als een nationale dag wordt erkend door de regering. Dat is dan in 2022 voor het eerst gebeurd, ja, maar helaas nooit geformaliseerd, waardoor men nu eigenlijk weer helemaal naar het begin weer is teruggeworpen, om dan elke keer als Javaans nieuwjaar zich aandient, dat men dan een verzoek moet richten aan de regering om deze dag te erkennen. Maar vooralsnog is dat dus dan een nationale gedenkdag, maar niet gelijkgesteld aan de zondag.
1: Tot slot, directeur, zijn er nog meer van zulke vrije dagen of van zulke hoogtijdagen op het oog, waarbij jullie zeggen van, we kunnen deze dagen gewoon maken tot de nationale gedenkdag in plaats van een nationale vrijdag?
0: Ja, er zijn, ik kan me herinneren dat in 2024 er ook nog een groep was. Ik denk dat het moet gaan om een groep van een van de groepen van onze Maron broeders en zusters. Die hadden gevraagd ook naar een een nationale vrije dag. Maar dus zoals ik het al zei, de regering zou dan een soort van permanente adviescommissie of een adviesgroep moeten installeren om al deze verzoeken grondig te onderzoeken. Want wij kunnen niet ontkennen dat wij hier allemaal zijn gebracht om samen met elkaar vanuit verschillende uithoeken van de wereld, waardoor wij één grote multi-etnische, multireligieuze en multiculturele samenleving vormen, waar de eigen identiteit ook heel erg belangrijk is. Dat zou een van de motivatiebronnen moeten zijn om als groep ook gemotiveerd en geïnspireerd samen met de andere groepen te werken aan de verdere opbouw en ontwikkeling van dit land. Dus het is wel zaak dat wij dan dat wij elk verzoek serieus bestuderen. En vanuit de bevindingen, en dan gaat het om hoeveel mensen behoren tot die groep. En er zijn bepaalde zaken waar men op let om te kunnen zeggen dus dat men die dag zou kunnen verheffen tot een nationale vrije dag, gelijk aan gesteld aan de zondag. Het is niet zonder meer een besluit omdat we dit jaar ervoor voelen om het te doen en volgend jaar niet. Maar er moet een gedegen onderzoek plaatsvinden naar het belang van die dag voor de groep, als ook de positionering van de groep binnen het geheel van die meldpot van verschillende culturen, verschillende etnische groepen, verschillende religieën die ons allemaal maakt tot één mooi Suriname.
1: Nasir Eskak, de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hebben vanmorgen met hem gesproken omdat de regering heeft besloten om het Javaans nieuwjaar dit jaar aan te merken als te zijn een nationale gedenkdag. De bewoners van Criolla in het district Saramaka kampen ook dit jaar weer met wateroverlast. We spraken daarom volksvertegenwoordiger van het district, Jayant Lal Bihari. Hij verklaarde tegenover Lim FM dat er enkele jaren geleden al een aanvang is gemaakt door de overheid om dit probleem op te lossen. Het werk werd toen uitbesteed aan een aannemer. Volgens Lal Bihari heeft deze aannemer verzuimd om zijn werk goed uit te voeren.
2: Criolla is een gebied die grenzend is aan het Saramaka rivier, hè? En er waren jaren geleden waren er ook percelen gereserveerd langs het water, waarbij er een dam was. Maar jaren geleden zijn de percelen ook uitgegeven, waarbij men de dammen weg hebben gehaald. En dat zorgt ook voor een groot probleem, waarbij als er een springvloed is bij de rivier, dat al het water ook dan binnenstroomt van alle kanten. Dan heb je nog wat gedeeltes waarbij nog wat dammen zijn. Die verkeren ook niet in zo'n perfecte staat. Oké, maar die houden nog wat water tegen. Maar dat is één van de problemen. En het tweede probleem die Criolla nu eigenlijk weer heeft. Er was een sluis daar. Dat sluis was het was een pompmachine daar. En dat was niet meer goed. Dat is in de jaren, ik denk 2023 of 2024, uitbesteed aan een aannemer. Uit onze informaties toen, want de aannemer was ook in het gebied geweest, hebben we toen begrepen van ja, aannemer heeft al contract getekend, aannemer heeft al gelden ontvangen, maar werk kon maar niet beginnen. Dus na de regeringswisseling heb ik geprobeerd om alle stukken op te zoeken en te kijken wat het probleem was. Oké, er waren nog wat problemen met de directievoering en zo. Oké, dat is dan rechtgetrokken en zijn ze van staat gegaan. Maar u weet, ze zijn in een periode van staat gegaan waarbij er regen begon. Dus nu kunnen ze ook niet veel doen. En op zijn beurt hebben ze ook veel verzuimd om pompen te zetten, om het water weg te pompen. Want u gaat even een pomp, hele systeem eruit halen. En u gaat een dam daar maken. Maar u moet pompen inzetten om het water uit te pompen uit het gebied. En daar heeft het aannemer wel verzuimd.
1: Maar heer Lal Bihari, misschien nog niet helemaal duidelijk. Wat moest die aannemer precies doen?
2: Dus de aannemer moet een nieuwe pomp daar installeren. compleet alles met een heel complete nieuwe installatie. Ja, dat moet de anime doen, maar dat zeg ik. Voordat je naar die nieuwe installatie gaat, moet je voorbereidingen treffen en al die dingen. Waarbij het hele gebied gaat afdammen. Ja, toch? En dan pas kan je verder gaan. Maar als een gebied van een zijde afwatering heeft om het water naar het rivier te stromen en je maakt daar dicht. Maar je zet voorlopig geen andere pomp om het water uit te pompen, dan gaat het gebied onder water. En daarbij is het sterk verzuimd.
1: Heer Lalbihari, een andere zaak. We hebben ook begrepen dat in het verleden de mensen gecompenseerd werden. Of althans, ze kregen een tegemoetkoming voor de geleden schade door het water. Maar er zijn aan de andere kant toch zijn er mensen die beweren dat zij die compensatie niet hebben gehad. Bent u op de hoogte hiervan?
2: Dus waarvan ik wel op de hoogte ben, dat was de termijn van de vorige regering. Dat was de minister, volgens mij meneer Sjoedien als minister bij LVV. En toen werden er zaken geregistreerd door VAP-structuren. En VAP-structuren hebben mensen wel, bepaalde mensen wel bevoordeeld met mensen die niet eens een compensatie nodig hadden. En mensen die juist een compensatie nodig hadden, die hebben niet gehad. Dus dat is wel zo gebeurd. Dat weet heel Criolla. En trouwens niet heel Criolla. Het is in heel Saramaka zo gebeurd.
1: Het dit jaar weer zijn de mensen onder water. U hebt getracht een oplossing te brengen. Kunt u ons meer vertellen hierover?
2: Dus ik ga eerlijk met u zijn. Ik heb door en door mijn bijdrage geleverd. Ik heb een aantal keren machines ingezet om kanalen op te halen, deken weer te herstellen, de dammen weer te herstellen waarbij er breuk waren of wat dan ook. En ik heb al die hele poes, sedert regentijd, heb ik door en door alles met hun gecheckt, met het bestuur van Criolla en al die dingen. Maar op den duur is er zoveel regenval gekomen waarbij we echt niks meer konden doen. Het rivierwater was verschrikkelijk hoog. Ja, toch, we hebben gisteren een heel grote pomp geïnstalleerd. En als we berekenen, als het echt optimaal gaat draaien, moet het binnen 2 à 3 dagen, moet het heel gebied weer droog liggen. Maar het rivierwater moet ook natuurlijk meewerken. Want als het rivierwater hoog is, gaan we uitpompen, maar het rivierwater stroomt daar weer binnen, omdat er geen dammen zijn op bepaalde gebieden.
1: En heer Lalbihari, even voor de duidelijkheid. U hebt gezegd, u hebt vaker machines ingezet. Is dat op eigen kosten?
2: Ja, natuurlijk is dat op mijn eigen kosten. Ik bedoel, er zijn mensen daar die voor mij gestemd hebben natuurlijk. En ik moet naar Swam kijken. Ik heb ook niet gelaten installeren. Die is ook op mijn eigen kosten gedaan.
1: Heer Lalbihari, een andere zaak. En dat is ook in Saramaka, te Hamburg, als ik het goed heb. Daar is een groot gedeelte van de weg ook onder water. Is dat voor het eerst?
2: Nee, dat is niet voor het eerst. Dat is haast bij elk springvloed van het rivier. Dan heb je dat hoor. Maar dat is niet voor een hele lange periode. Kijk, volgens mij was het gisteren. Maar 2 uur tijd was het water al weggetrokken. Maar dat heb je altijd hoor. Dat heb je altijd. Trouwens zijn ze nu ook bezig met herstel van het weggedeelte daar. Maar dat heb je wel altijd. Omdat het rivierwater echt dichtbij daar zit.
1: Heer Lalbihari, dan kijken naar een structurele oplossing. Wat zal er verder gebeuren? Zal het ministerie van Openbare Werken inkomen?
2: Ik ga mijn voorstellen. Ik ga de minister mijn voorstellen presenteren. En ik heb niet dat ik het niet weet wat er moet gebeuren. Je ziet het gewoon precies wat er daar moet gebeuren. Ten eerste moet de aannemer echt met het meeste spoed zijn werk opleveren daar. Dus het nieuwe pompsysteem moet in elkaar zijn. En daarna moeten we echt via openbare werken gaan uitkijken om een systeem in elkaar te zetten. Desnoods gaan we mensen vragen om achtergedeelte van hun perceel ter beschikking te stellen, zodat we weer een dam kunnen opwerpen. En dan hebben we dat probleem eigenlijk dan bijna niet meer in Criolla. Maar dat dam is heel belangrijk. Maar dat is het, de percelen zijn uitgegeven en u weet, Zolang je iemand benadert van, hey, geef me een paar meters van je perceel, we gaan in het belang van het gemeenschap een dam daarop zetten, wil men niet meewerken. En dat is het probleem.
1: Jayan Lal Bihari, volksvertegenwoordiger namens de NDP vanuit het district Saramaka. We hebben met hem gesproken. Hij heeft getracht een oplossing te brengen in het ontwateringsprobleem. Zeker voor de bewoners van Criolla. We gaan dan verder met het nieuws. We brengen u nu een fragment uit de begrotingsbehandeling die gisteren van start is gegaan in de Nationale Assemblée. We laten u nu horen, Sylvana Afonsoa, fractielid van de NDP.
3: De regering heeft de begroting in de nota van wijziging met SRD 16,3 miljard verhoogd. Ik ga dus aangeven waar dat extra geld dus naartoe is gegaan. Bij sociale zaken hebben ze sociaal programma van 1 miljard naar 3 miljard gebracht. En gaan we gewoon geld geven aan de mensen? Of zullen we investeren in doelgroepen om ze uit hun situatie te halen? En dan horen we straks graag van de regering hoe ze dat gaan doen. Daarnaast het Nationaal Woningbouwfonds. Daarin is er wederom geld ingestopt. En het kan niet anders, hè. Regeringen met een NDP-signatuur die staan er bekend voor dat de bouw osofulibis malibi inzien. Dus dat juichen we toe. En we hopen dat men heel gauw overgaat tot inderdaad het bouwen van de woningen. En dat de middelen hier uitgeput kunnen worden. Zodat de mensen inderdaad in aanmerking kunnen komen voor de woningen. Dan hebben we financiën en planning. Er is daar een post waarbij er voor speciale projecten geld is vrijgemaakt. Ik hoor graag van de regering wat speciale projecten zijn. Dan zien we bij olie en gas dat ze opgetopt zijn met 3,4 miljard. Maar we zien dat bij staatsolie, het wordt geboekt als een inkomsten. En daarna weer wordt afgeboekt. Dus ik wil hier graag wel helder wat verduidelijking waarom ze dat geld hebben geplaatst op de begroting en daarna gelijk weer afboeken voor staatsolie. Justitie en politie plus 859 miljoen. Maar hier zit het meer in salarissen. Hopelijk kunnen we wat meer verwachten van de politie. Omdat als zelfs bij de politie kwik en alles van ze verdwijnt, hoe veilig kunnen wij ons als samenleving voelen? En het is niet de bedoeling dat de minister steeds getest wordt en dat hij daar niet daarop reageert. Want er moet dan wel een positief resultaat komen of een negatief resultaat wanneer men je test. Dan hebben we openbare werken. We hebben gezien dat bij wegen en civiele werken er een verhoging is met 713 miljoen. We willen graag ook een uiteenzetting van de regering. Welke belangrijke wegen worden opgenomen om uit te voeren dit jaar nog. Vooral als we kijken naar vanuit Hogerhuisstraat. Openbaar ministerie geeft een verklaring. Baitali geeft een verklaring. De regering geeft een verklaring. Maar de samenleving heeft niets aan verklaringen. Want in die tussentijd kunnen we maar niet aankomen op onze plaats van bestemming. Dan kijken we naar onderwijs. Bij onderwijs gaat het meer om een optopping bij de salarissen voor bijzonder onderwijs met 1,15 miljard. En dan zien we een subsidie voor Anton de Kom Universiteit is opgetopt. En voor renovatie voor scholen hebben ze SRD 12 miljoen en nieuwbouw SRD 30 miljoen. Voorzitter, vorig jaar oktober was het een hele tamalang hier in DNA. Dus mijn vraag aan de regering, hebben ze al reeds funderingen opgezet? En is dat bedrag ook al afgetrokken van deze 12 en 30 miljoen? Hoeveel klaslokalen zijn bijgebouwd? We weten dat ze geen huur betalen. Het ministerie van Onderwijs is een grote wanbetaler als het gaat om huur van de scholen die ze huren bij mensen. En de onderwijswoningen, zijn die van het binnenland al betaald? Zijn deze bedragen dan ook opgenomen in de begroting? Dus graag wat meer duidelijkheid. Vooral de zuidelijke resorten. De regering moet hier niet komen staan in oktober en aangeven dat ze oplossingen zijn, bezig zijn oplossingen te zoeken, zodat de leerlingen weer pas na 2 maanden kunnen starten met onderwijs. En dan hebben we transport. We subsidiëren heel erg veel als het gaat om bus- en bootvergunninghouders. En ik vraag me af hoe goed die controle is, want ik kom straks wel daarop terug. Recent hadden we gezien in de media mensen declareren zonder te rijden. Dus als massa moest controleren, draap het op een veld corrupt moren, dus massa EGD vergunning, oké. Smani Rema Monepai. Dan hebben we jeugdontwikkeling en sport. Hebben we gezien dat men heeft opgetopt. Bouw- en sporttechnische en logistieke programma's heeft men opgetopt voor de bouw van sportaccommodaties. En voor internationale jeugdsportevenementen. We zien dat jonge sporters steeds moeten bedelen als ze Suriname moeten gaan vertegenwoordigen in het buitenland. We hebben opgetopt. Dus ik heb niet gezegd dat we luxe hotels moeten gaan betalen voor de sporters. Maar een ticket moeten de sporters wel kunnen krijgen vanuit de overheid. Maar ik moet me haasten als voorzitter van de commissie jeugdontwikkeling. Dat er een enorme schuld is overgenomen van 2020 tot 2025 als het gaat om het uitzenden van sporters. Want de bezindig we noemen, maar de nobepaai de ticket money. En dat alles moet nu weer betaald worden. Vreselijke hoge kosten moest de huidige minister gaan verwerken in de begroting. Want die mensen, die reisbureaus, die bedreigen, ze willen hun geld hebben. En het is niet eens van de begroting van 2025 of 2026, nee, van daarvoor. En dat maakt ook dat het bedrag is opgetopt, want dus man moest pijn, je moest kies de money. Dan hebben we bij volksgezondheid zien we dus een optopping bij de ziekenhuizen. Voorzitter, als dit alles zorgvuldig naast elkaar legt, dan ziet u 4 dingen. Sociaal programma bij en bij financiën een fonds voor speciale projecten. Ik ben benieuwd hoe speciaal die speciale projecten zijn. En dus samen 4,5 miljard naar uitkeringen. Dan kijken we weer naar dat van olie en gas. Ik zie de minister knikken, want money e poti, money e poor baka. Welk bedrag blijft? Dat hebben we niet gezien. En ten derde voor wegen. En zelfs voor sportaccommodaties. Voorzitter, voordat ik verder ga, wil ik dit van de sportaccommodaties benadrukken. Want we hebben geld gezet op de begroting om de sportaccommodaties te renoveren. Het ministerie weet niet eens meer hoeveel sportaccommodaties en kunstgrasvelden ze hebben opgezet in Suriname. Ze hebben vreselijk veel opgezet. Ze worden gegeven aan beheerders. Ik weet niet hoe die beheerders worden geïdentificeerd. Waar ze die beheerders vinden. Maar in elk geval, de overheid krijgt geen kopercent terug vanuit die beheersorganisaties. En wat doen we? We zetten weer zoveel geld op de begroting om al die dingen weer te gaan renoveren. Het moet, ze moeten gerenoveerd worden. Want de buurtbewoners, de samenleving moet daarvan kunnen genieten. Voorzitter, maar ammonisa desma etekna desma tenego play bal na bakayuru. Insuma saka ammonego. Ik heb de minister van jeugdontwikkeling en sport al aangegeven dat we de middelen willen zien. Want dit geld kon ergens anders naartoe zijn gegaan. Maar bijvoorbeeld Nis, her die show draai in Nis. Paar moni de. Elk weekend, elke dag in de middag betalen mensen om te sporten. op die voetbal, kunstgrasveld. En dan heb je dit en dan heb je dat. Maar dat geld, de overheid weet niet waar dat geld gaat. Maar de overheid zet weer geld op de begroting om die dingen te gaan renoveren. Dus de overheid zet geld op de begroting, zodat mensen, privé mensen, ervan kunnen genieten, geld kunnen innen. Dat je doet den privé sandanga money en de overheid moet weer opnieuw gaan betalen. Ik wil een concreet antwoord van de overheid als het hier om gaat, want amoni moest verantwoord toe.
1: Sylvana François, fractielid van de NDP. Wij hebben een fragment van haar bijdrage gebracht bij de start van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. We gaan dan verder met deze nieuwsuitzending. We vervolgen met de directeur van het Maruina ziekenhuis. Dat is Henk Afiankoy. Met hem hebben we gesproken over de plannen en uitdagingen van het Maruina ziekenhuis.
4: Ik ben al 2024 daar als AD aangesteld. En Assan nog ben mooi. Dus als je lette wat daar gebeurde, omdat gewoon, er was minotak verwaarloosd, maar er was niet zoveel aandacht voor het ziekenhuis. Dus met die weinige middelen die ik heb, heb ik er eerst als basis geprobeerd door donatie en vrienden alvast een paar dingen te doen, zoals schoonmaak, hoe je hebt crimapressie. Want dat is eerst een ziekenhuis. En dat is aardig gelukt. Gesprekken met het personeel. Zo probeer ik Futjara Sango. Totdat we ook. Dus van wat het was en dus ik praat nu van het verschil. En zo mijn bigel look dat ik zou kan doen ono, zonder weinig middelen. Dus zo Futjara was spoedpostkom. Die nu goed gebruikt wordt. Waarbij die mensen na 3 uur terecht kunnen bij het ziekenhuis voor hulp. En als dat niet kan, we geven ook direct medicijnen. Want bij Maruina ziekenhuis zelf heb je 2 artsen die daar wonen permanent. En je hebt de internist die iedere vrijdag daar aanwezig is. Eigenlijk is de totaal verantwoordelijk voor wat medicijnen al die dingen betreft. Die artsen die daar wonen zijn dagelijks met hem in contact in geval van calamiteiten. Dus zo Luko dat Ocharwa contact en netwerken. Hoeveel een kinderarts, 2 kinderartsen. Dr. Kloof, een van de beste in Suriname. Alles het trauma de dape. En aan mij doen we ook, als hij niet komt, is er een andere arts van Cubaanse coma. Zij is Charasan Wakamundape. Zo, we hebben ook een afspraak met de Fransen. Dat is een lange afspraak, maar met het bestuur, hoe breng je uit? Gisteren nog waren in Frans-Guyana. Bij de leidenarts voor de mannen Fransi. 1 keer of 2 keer in de maand. Aan mij hoor, poli dat pe toe, of hoe je hebt dus maar, Sabi. Gisteren hebben we gesproken over andere artsen die daar zullen komen, zodat die hun kunnen geloven. Die daar ook hun medewerkers 1 keer of 2 keer in de maand poli zal houden. Als ook een nefroloog die daar poli zal houden. En met een nieuwe minister, de heer André Misikaba, die nog maar kleren. Amai Chari Waka. Amai Charen Waka, Amai Yepi, Amai Takangami. En hij helpt veel, omdat we issue hadden met onze salaris. Toen, Amai zorgen dat de sandapen tot het verleden behoort. Sporadisch weer een probleem. Hij helpt ook graag. Ik kan hem contacten. Want we hebben ook een bestuur. Dus ik ga voor de minister al lezen. Want een minister na allround en een gezondheidszorg. In Suriname is niet een makkie. Iets wat 20 jaar krom is, maar hij doet zijn best. Hij helpt graag waar hij kan. Dus ook al is dat probleem van salariëren, ook met het bestuur en de bond. Ik ben vaak in contact ook met de bond. Dus als hij ook al langzaamaan, ik kan klagen. Het kan beter natuurlijk, omdat we nu bezig zijn om onze apotheek operationeel te krijgen, maar dat zit allemaal in het plan. En ook onze spoedpost om het beter te faciliteren. Dus dit zijn de opkomst. Onze verloskundige afdeling is helemaal ingericht. Dus daarom gaat die Franse gynaecoloog daar komen voor Koloko. Om te kijken hoe ze kunnen ondersteunen. Dus zij wakker langzamerhand. Met makkelijk, de regering helpt graag.
1: Wat is de aanloop daar bij het Marwina ziekenhuis? Want mee begreep dat je, en dat is uit mijn eigen observatie, dat Solisi Desmafu dat zei, ik wou abrasé. Heeft Marwina ziekenhuis daarin verandering gebracht?
4: Ja, dus kijk, als actor dat bijvoorbeeld Marwina is maar zei dat Franse, en als Marwina is maar, soms helemaal niet keren dat ik me poga Franse. En dat, kijk, de mannen, de man dat bij Ab Alassani, sabi. En de zorg daar, in nota gratis, want iemand betalen voor en de policy van de Franse, zei de man Abi, als iemand was maar door in auto, zo de mannen zijn de man gebakken. Dus apis dat bij inoma stoppen nooit. Nooit om te stoppen. Zou je proberen voldoen met het ministerie om het te beperken, dat ze maar kiezen en vertrouwen dat je vandaar dat met je dat ding dat er voor shock, je van onder mannen, je de motor, dat er ze even kon dapen, zodat ze maar kan ababribe, dat je te mogen Franse, nou, maar doe je het mee, maar als een man dapen, et déjà son serena des ma gona manto amasan fu des ma ga français ino ma stoppe noi on a de france a policy fu frankrijk tak so lang on man dorato so fa wike menserekte sa ke pa europa dan a menserekte de ma no se nas ma gwen noi de no se na pas en gwen noi ma so prober fu do en et damita ke tak a minister de misikaba minister misikaba met alle respect Ayepi, omdat aba basis en af policy samen voor nata nooit am de no. If ons man melden aan, ja, uno mama tak no, uno ma yepi. Want sas ma moest begrijpen, want atoso na atwide lijn zorg. Want atoso no telekie gaan poli ab edati. Om longo na atoso, no atoso na tweede lijn zorg, ja. De pchimpchim zijn, ja, go eerst naar je huisarts. En naar huisarts, even nodig is, verwijs je kon atoso naar de specialist, zou abi à la vrijdag. Eerst check luku, en hij beslist dat, oké, zoals maar moet tik op. Is abi dus, me probeer lekker zijn die uittak, en het heer rijp zijn, hij zegt, sma non den hij denk, Atos en het Atos draai, zeder minolegi, zeder minister Misikaba daar komen is. Omdat mij op contact gaan, maar Missie, a inzet, enkele kan regering, want madame Pres bij stoppen, is het dat, hè. Ben schrift dat, nu maken jullie niet druk. Het komt goed. Dus op basis zijn, omdat het oosten, de district is heel anders dan Paramaribo. Ook tegen, aanzet, je staat drukte, omdat de man op alle sanikpa. Ik kan gewoon naar een specialist. Ik kan gewoon zomaar dapper aan alle specialisten. Bijvoorbeeld, onze ISIH is nog niet operationeel. Onze apotheek is nog niet operationeel. Maar er is ook een plan, een plan die zou ik een AFD-plan, dan nou een lening, zou de Fransman gisteren speciaal om het ziekenhuis bij de operationeel te stellen, want je hebt apparaten nodig dan. En als dan niet goed, want ik bij apparaat dan wat? What about human resource? Ja, bij human resource doen, want if je bij een toerentgen voor machine, het is maar opereren. If je lab, operatie, theater, alle de standaard, maar dat er moest de. Dus nog een heel plan, maar langzamerhand, Wesi asane kon. Mi directie bijvoorbeeld bestaan nu twee mensen. Na mi, na nga wan verloskunde kon de directeur. Wij draa her atoso. En I go, mi na alase de massa sami. Tem da foto. Kan het 1, 2 maandag, dinsdag gevonden. Na me long is suko. Omdat usaba situatie, a financiële situatie voor regering. Maar en min ook aan op het druk moral aan ministerie Lexande om liever een bijdrage, look zou kan doen, belopen, ik zeg je. Maar ik ga het niet makkelijk. Het kan beter, het zal ook beter zijn, maar tel ik nu aan de vooral zou we hier, maar we naar het zo next. Ik de man kan lukken naar de mouse, ik zeg, oh, no, als dan ik go wel, maar ik go wel.
1: Zo kun je ja bij het AZP, dan weet je dat het ziekenhuis kan met grote financiële tekorten, bijna 90 miljoen SRD aan schulden. Hoe zit het bij het Marwina ziekenhuis? Hoe deed je zijn boete dat toe?
4: Dus eigenlijk als voor de schulden aan de AZP waren, alles ziekenhuizen demanden in rood. Maar Marwina ziekenhuis, sinds ik kon, alleen schulden met creativiteit, want dat is management, crisis management. Als schulden nog big is, als schulden zou hebben, misschien is niet eens zo am nu. Ik denk dat door 500.000. Omdat die bek kon dat per schulden de bijna 3 miljoen is. Maar hoe look hoe vet hij, omdat de school werd aan de bank vanwege dat de man bij kies money naar een vorige directie, de man bij leen moet naar bank. Maar die leen moet naar bank aan rente, hij. En in paai de man bakken dus hoe hossel voor de dienst. En dat dus als school de positie van Marwin, als ik nou is redelijk te noemen.
1: Henk Afiankooi, de directeur van het Marwina ziekenhuis. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 16 juni. Blijft u afgestemd? Ik bedank u voor het luisteren en hebt u een fijne dag verder.

Bij restaurant Paulien, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 16 juni, kasavesoep met kip, nasi met kip, bitaviri moxalesi met ovenkip en gebakken tukunari. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: 91.7, hier hoor je het anders en beter. Sosolub.

0: Dit is Lim FM 91.7.
1: Nou, meer aan die heren. La luz, come strong as always.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.

0: 100 euro naar mijn gym.
1: Maar dat had ik je beloofd.
0: Maar deed nog maar zijn 50 euro gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
0: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat naar Michari Timolanga in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
0: Is van je moeder? Nee, ma?
1: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
0: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
0: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
0: Wel, als je bosena 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
0: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
0: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn gym ook doen.
1: Mama!
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 16 juni. De regering heeft besloten dat het Japans nieuwjaar dit jaar aangemerkt wordt als een nationale gedenkdag en geen nationale vrijdag. Volgens Nasir Eskak, de directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, moet de regering een adviescommissie instellen om na te gaan welke hoogtijdagen al dan niet behouden worden als nationale vrijdag.
1: Volgens de brief die we hebben ontvangen op 10 juni jongstleden is aangegeven dat woensdag 18 juni, ja. Donderdag. Dus ik weet nu even niet welke de juiste dag is, omdat woensdag 17 is inderdaad, zoals u dat aangeeft, mm-hmm. En donderdag 18 juni. Maar in de brief staat aangegeven dat op woensdag 18 juni 2026 het Javaans nieuwjaar, het begin van de heilige maand, Sassisura markeert. Dus vergeeft u mij even voor die datum waar het om zou moeten gaan. Maar in die brief staan er dus twee fouten, woensdag 18, terwijl woensdag 17 is en donderdag 18. En inderdaad hebben wij dus een verzoek ontvangen op 10 juni van dit jaar om Javaans nieuwjaar in te stellen als een nationale vrije dag. Ik kan u aangeven dat het Javaans nieuwjaar voor het eerst in 2022 eenmalig door de regering van Tokyo Brunswick toen werd erkend als een nationale feestdag, hè, met de zondag gelijkgesteld. En deze erkenning kwam na jarenlange lobbywerk verricht door de onder andere Federatie Javanisme Suriname om dan een nationale vrije dag te krijgen voor deze dag. Ze hadden toen een petitie ingediend in 20 maart, geloof ik moest dat zijn geweest, 2022. En het werd toen door de regering van Tokyo Brunswick toegekend. En daarnaast heeft het in 2023 en 2024

0: steeds op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken ook deze dag toegekend als een nationale vrijdag gelijkgesteld aan de zondag. In 2025 echter was de regering van mening dat het werd erkend, dat Javaans Nieuwjaar werd erkend als een nationale gedenkdag, niet gelijkgesteld aan de zondag. Dat wil zeggen dus dat het tot een van de hoogtijdagen wordt van het land, maar helaas niet gelijkgesteld aan de zondag. En dat is dan ook dit jaar het geval, waar de regering dus Javaans Nieuwjaar dan heeft erkend, middels het uitlaten gaan van een bekendmaking, als een nationale gedenkdag, maar niet gelijkgesteld aan de zondag.
1: Is er daarbij ook rekening gehouden met deze groep, de Javaanse gemeenschap?
0: Nou, ik ga ervan uit dat als in 2022 eenmalig dan de regering van toen Javaans Nieuwjaar heeft erkend als een nationale feestdag gelijkgesteld aan de zondag, dan zou dan vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken dan dit geformaliseerd moeten worden. Maar we zien in de ontwikkelingen die er zijn geweest, dat niet meer het geval is geweest, waardoor dus de status van deze dag nog steeds een open status is, waarbij in 2025 dan die status duidelijk is geworden op basis van een besluit van de regering om de dag te erkennen als een nationale gedenkdag, maar niet gelijkgesteld aan de zondag. En dat is dan ook dit jaar weer het geval.
1: Zal het voor altijd zo blijven of zal er weer elk jaar een verzoek komen en dan gaat men zich daar weer eens buigen? Hoe zal dat gaan?
0: Ja, kijk, ik denk dat de Javanisten niet de enige groep is die zeg maar pleiten voor een nationale vrije dag. In dit geval gaat het dan om Javaans Nieuwjaar. Dit land is rijk aan verschillende etnische groepen. We zijn multi-etnisch, multireligieus, multicultureel. En dat is een grote rijkdom voor dit land. Maar natuurlijk is het belangrijk dat wij, voor wat betreft deze belangrijke dagen voor de verschillende groepen, dat er ook een besluit omtrent de dagen die men als hoogtijdagen aanmerkt, dat een goed besluit daarover wordt genomen. En ik weet ook dus dat wij als land heel veel vrije dagen tellen. Maar het zou goed zijn als de regering dan een adviesgroep nationale vrije dagen, in dit geval dus dan de president, nationale vrije dagen zou laten bestuderen en laten beoordelen om dan een goed besluit daarover te nemen. Ten aanzien van de Javanisten weet ik dat men al meer dan twee decennia lang heeft gelobbyd en gevraagd dat Javaans Nieuwjaar als een nationale dag wordt erkend door de regering. Dat is dan in 2022 voor het eerst gebeurd, ja, maar helaas nooit geformaliseerd, waardoor men nu eigenlijk weer helemaal naar het begin weer is teruggeworpen, om dan elke keer als Javaans Nieuwjaar zich aandient, dat men dan een verzoek moet richten aan de regering om deze dag te erkennen. Maar vooralsnog is dat dus dan een nationale gedenkdag, maar niet gelijkgesteld aan de zondag.
1: Tot slot, directeur, zijn er nog meer van zulke vrije dagen of van zulke hoogtijdagen op het oog waarbij jullie zeggen van, we kunnen deze dagen gewoon maken tot de nationale gedenkdag in plaats van een nationale vrijdag?
0: Ja, er zijn, ik kan me herinneren dat in 2024 er ook nog een groep was. Ik denk dat het moet gaan om een groep van een van de groepen van onze Maron broeders en zusters. Die hadden gevraagd ook naar een nationale vrije dag. Maar dus zoals ik het al zei, de regering zou dan een soort van permanente adviescommissie of een adviesgroep moeten installeren om al deze verzoeken grondig te onderzoeken. Want wij kunnen niet ontkennen dat wij hier allemaal zijn gebracht om samen met elkaar vanuit verschillende uithoeken van de wereld waardoor wij één grote multi-etnische, multireligieuze en multiculturele samenleving vormen, waar de eigen identiteit ook heel erg belangrijk is. Dat zou een van de motivatiebronnen moeten zijn om als groep ook gemotiveerd en geïnspireerd samen met de andere groepen te werken aan de verdere opbouw en ontwikkeling van dit land. Dus het is wel zaak dat wij dan dat wij elk verzoek serieus zeg maar bestuderen. En vanuit de bevindingen, en dan gaat het om hoeveel mensen behoren tot die groep. En er zijn bepaalde zaken waar men op let om te kunnen zeggen dus dat men die dag zou kunnen verheffen tot een nationale vrije dag, gelijk aan gesteld aan de zondag. Het is niet zonder meer een besluit omdat we dit jaar ervoor voelen om het te doen en volgend jaar niet. Maar er moet een gedegen onderzoek plaatsvinden naar het belang van die dag voor de groep, als ook de positionering van de groep binnen het geheel van die meldpot van verschillende culturen, verschillende etnische groepen, verschillende religieën die ons allemaal maakt tot één mooi Suriname.
1: Nasir Eskak, de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hebben vanmorgen met hem gesproken omdat de regering heeft besloten om het Javaans nieuwjaar dit jaar aan te merken als te zijn een nationale gedenkdag. De bewoners van Criolla in het district Saramaka kampen ook dit jaar weer met wateroverlast. We spraken daarom volksvertegenwoordiger van het district, Jayant Lal Bihari. Hij verklaarde tegenover Lim FM dat er enkele jaren geleden al een aanvang is gemaakt door de overheid om dit probleem op te lossen. Het werk werd toen uitbesteed aan een aannemer. Volgens Lal Bihari heeft deze aannemer verzuimd om zijn werk goed uit te voeren.
2: Criolla is een gebied die grenzend is aan het Saramaka rivier, hè? En er waren jaren geleden waren er ook percelen gereserveerd langs het water, waarbij er een dam was. Maar jaren geleden zijn de percelen ook uitgegeven, waarbij men de dammen weg hebben gehaald. En dat zorgt ook voor een groot probleem, waarbij als er een springvloed is bij het rivier, dat al het water ook dan binnenstroomt van alle kanten. Dan heb je nog wat gedeeltes waarbij nog wat dammen zijn. Die verkeren ook niet in zo'n perfecte staat. Oké, maar die houden nog wel wat water tegen. Maar dat is één van de problemen. En het tweede probleem die Criolla nu eigenlijk weer heeft. Er was een sluis daar. Dat sluis was... of het was een pompmachine daar. En... dat was niet meer goed. Dat is in de jaren, ik denk 2023 of 2024, uitbesteed aan een aannemer. Uit onze informaties toen, want de aannemer was ook in het gebied geweest. Hebben toen begrepen van, ja, aannemer heeft al contract getekend, aannemer heeft al gelden ontvangen, maar werk kon maar niet beginnen. Dus na de regeringswisseling heb ik geprobeerd om alle stukken op te zoeken en te kijken wat het probleem was. Oké, er waren nog wat problemen met de directievoering en zo. Oké, dat is dan rechtgetrokken en zijn ze van staat gegaan. Maar u weet, ze zijn in een periode van staat gegaan waarbij er regen begon. Dus nu kunnen ze ook niet veel doen. En op zijn beurt hebben ze ook veel verzuimd om pompen te zetten, om het water weg te pompen. Want u gaat even een pomp, een hele systeem eruit halen. En u gaat een dam daar maken. Maar u moet pompen inzetten om het water uit te pompen uit het gebied. En daar heeft het aannemer wel verzuimd.
1: Maar heer Lal Bihari, misschien nog niet helemaal duidelijk. Wat moest die aannemer precies doen?
2: Dus de aannemer moet een nieuwe pomp daar installeren. Compleet alles met een heel complete nieuwe installatie. Ja, dat moet de aannemer doen, maar dat zeg ik. Voordat je naar die nieuwe installatie gaat, moet je voorbereidingen treffen en al die dingen. Waarbij het hele gebied gaat afdammen. Ja, toch? En dan pas kan je verder gaan. Maar als een gebied van een zijde afwatering heeft om het water naar het rivier te stromen en je maakt daar dicht, maar je zet voorlopig geen andere pomp om het water uit te pompen, dan gaat het gebied onder water. En daarbij is het sterk, sterk verzuimd.
1: Heer Lal Bihari, een andere zaak. We hebben ook begrepen dat in het verleden de mensen gecompenseerd werden. Of althans, ze kregen een tegemoetkoming voor de geleden schade door het water. Maar er zijn aan de andere kant toch zijn er mensen die beweren dat zij die compensatie niet hebben gehad. Bent u op de hoogte hiervan?
2: Dus waarvan ik wel op de hoogte ben, dat was de termijn van de vorige regering. Dat was de minister, volgens mij meneer Sjoerdien als minister bij LVV. En toen werden er zaken geregistreerd door VAP-structuren. En VAP-structuren hebben mensen wel, bepaalde mensen wel bevoordeeld met mensen die niet eens een compensatie nodig hadden. En mensen die juist een compensatie nodig hadden, die hebben niet gehad. Dus dat is wel zo gebeurd. Dat weet heel Criolla. En trouwens niet heel Criolla. Het is in heel Saramaka zo gebeurd.
1: Het dit jaar weer zijn de mensen onder water. U hebt getracht een oplossing te brengen. Kunt u ons meer vertellen hierover?
2: Dus ik ga eerlijk met u zijn. Ik heb door en door mijn bijdrage geleverd. Ik heb een aantal keren machines ingezet om kanalen op te halen, deken weer te herstellen, de dammen weer te herstellen waarbij er breuk waren of wat dan ook. En ik heb al die hele poes, sedert regentijd, heb ik door en door alles met hun gecheckt, met het bestuur van Criolla en al die dingen. Maar op den duur is er zoveel regenval gekomen waarbij we echt niks meer konden doen. Het rivierwater was verschrikkelijk hoog. Ja, toch, we hebben gisteren een heel grote pomp geïnstalleerd. En als we berekenen, als het echt optimaal gaat draaien, moet het binnen 2 à 3 dagen, moet het heel gebied weer droog liggen. Maar het rivierwater moet ook natuurlijk meewerken. Want als het rivierwater hoog is, gaan we uitpompen, maar het rivierwater stroomt daar weer binnen, omdat er geen dammen zijn op bepaalde gebieden.
1: En heer Lal Bihari, even voor de duidelijkheid. U hebt gezegd, u hebt vaker machines ingezet. Is dat op eigen kosten?
2: Ja, natuurlijk is dat op mijn eigen kosten. Ik bedoel, er zijn mensen daar die voor mij gestemd hebben natuurlijk. En ik moet naar Zwam kijken. Ik heb ook niet gelaten installeren. Die is ook op mijn eigen kosten gedaan.
1: Heer Lal Bihari, een andere zaak. En dat is ook in Saramaka, te Hamburg, als ik het goed heb. Daar is een groot gedeelte van de weg ook onder water. Is dat voor het eerst?
2: Nee, dat is niet voor het eerst. Dat is haast bij elk springvloed van het rivier. Dan heb je dat hoor. Maar dat is niet voor een hele lange periode. Kijk, volgens mij was het gisteren. Maar 2 uur tijd was het water al weggetrokken. Maar dat heb je altijd hoor. Dat heb je altijd. Trouwens zijn ze nu ook bezig met herstel van het weggedeelte daar. Maar dat heb je wel altijd. Omdat het rivierwater echt dichtbij daar zit.
1: Heer Lal Bihari, dan kijken naar een structurele oplossing. Wat zal er verder gebeuren? Zal het ministerie van Openbare Werken inkomen?
2: Ik ga mijn voorstellen. Ik ga de minister mijn voorstellen presenteren. En ik heb niet dat ik het niet weet wat er moet gebeuren. Je ziet het gewoon precies wat er daar moet gebeuren. Ten eerste moet de aannemer echt met het meeste spoed zijn werk opleveren daar. Dus het nieuwe pompsysteem moet in elkaar zijn. En daarna moeten we echt via openbare werken gaan uitkijken om een systeem in elkaar te zetten. Desnoods gaan we mensen vragen om achtergedeelte van hun perceel ter beschikking te stellen, zodat we weer een dam kunnen opwerpen. En dan hebben we dat probleem eigenlijk dan bijna niet meer in Criolla. Maar dat dam is heel belangrijk. Maar dat is het, de percelen zijn uitgegeven en u weet, zolang je iemand benadert van hey, geef me een paar meters van uw perceel, we gaan in het belang van het gemeenschap een dam daarop zetten, wil men niet meewerken. En dat is het probleem.
1: Jayan Lal Bihari, volksvertegenwoordiger namens de NDP vanuit het district Saramaka. We hebben met hem gesproken. Hij heeft getracht een oplossing te brengen in het ontwateringsprobleem, zeker voor de bewoners van Criolla. We gaan dan verder met het nieuws. We brengen u nu een fragment uit de begrotingsbehandeling die gisteren van start is gegaan in de Nationale Assemblée. We laten u nu horen, Sylvana Afonsoa, fractielid van de NDP.
3: De regering heeft de begroting in de nota van wijziging met SRD 16,3 miljard verhoogd. Ik ga dus aangeven waar dat extra geld dus naartoe is gegaan. Bij sociale zaken hebben ze sociaal programma van 1 miljard naar 3 miljard gebracht. En gaan we gewoon geld geven aan de mensen? Of zullen we investeren in doelgroepen om ze uit hun situatie te halen? En dan horen we straks graag van de regering hoe ze dat gaan doen. Daarnaast het Nationaal Woningbouwfonds. Daarin is er wederom geld ingestopt. En het kan niet anders, hè. Regeringen met een NDP-signatuur die staan er bekend voor dat de bouw osofulibis malibi inzien. Dus dat juichen we toe. En we hopen dat men heel gauw overgaat tot inderdaad het bouwen van de woningen. En dat de middelen hier uitgeput kunnen worden, zodat de mensen inderdaad in aanmerking kunnen komen voor de woningen. Dan hebben we financiën en planning. Er is daar een post waarbij er voor speciale projecten geld is vrijgemaakt. Ik hoor graag van de regering wat speciale projecten zijn. Dan zien we bij olie en gas dat ze opgetopt zijn met 3,4 miljard. Maar we zien dat bij staatsolie, bij olie en gas, het wordt geboekt als een inkomsten en daarna weer wordt afgeboekt. Dus ik wil hier graag wel helder wat verduidelijking waarom ze dat geld hebben geplaatst op de begroting en daarna gelijk weer afboeken voor staatsolie. Justitie en politie plus 859 miljoen. Maar hier zit het meer in salarissen. Hopelijk kunnen we wat meer verwachten van de politie. Omdat als zelfs bij de politie kwik en alles van ze verdwijnt, hoe veilig kunnen wij ons als samenleving voelen? En het is niet de bedoeling dat de minister steeds getest wordt en dat hij daar niet daarop reageert. Want er moet dan wel een positief resultaat komen of een negatief resultaat wanneer men je test. Dan hebben we openbare werken. We hebben gezien dat bij wegen en civiele werken er een verhoging is met 713 miljoen. We willen graag ook een uiteenzetting van de regering welke belangrijke wegen worden opgenomen om uit te voeren dit jaar nog, vooral als we kijken naar vanuit Hogerhuisstraat. Openbaar ministerie geeft een verklaring, Baitali geeft een verklaring, de regering geeft een verklaring, maar de samenleving heeft niets aan verklaringen, want in die tussentijd kunnen we maar niet aankomen op onze plaats van bestemming. Dan kijken we naar onderwijs. Bij onderwijs gaat het meer om een optopping bij de salarissen voor bijzonder onderwijs met 1,15 miljard. En dan zien we een subsidie voor Anton de Kom Universiteit is opgetopt. En voor renovatie voor scholen hebben ze SRD 12 miljoen en nieuwbouw SRD 30 miljoen. Voorzitter, vorig jaar oktober was het een hele tamalang hier in DNA. Dus mijn vraag aan de regering, hebben ze al reeds funderingen opgezet? En is dat bedrag ook al afgetrokken van deze 12 en 30 miljoen? Hoeveel klaslokalen zijn bijgebouwd? We weten dat ze geen huur betalen. Het ministerie van Onderwijs is een grote wanbetaler als het gaat om huur van de scholen die ze huren bij mensen. En de onderwijswoningen, zijn die van het binnenland al betaald? Zijn deze bedragen dan ook opgenomen in de begroting? Dus graag wat meer duidelijkheid. Vooral de zuidelijke resorten. De regering moet hier niet komen staan in oktober en aangeven dat ze oplossingen zijn, bezig zijn oplossingen te zoeken, zodat de leerlingen weer pas na twee maanden kunnen starten met onderwijs. En dan hebben we transport. We subsidiëren heel erg veel als het gaat om bus- en bootvergunninghouders. En ik vraag me af hoe goed die controle is, want ik kom straks wel daarop terug. Recent hadden we gezien in de media mensen declareren zonder te rijden. Dus als massa moest controleren, draap het op een veld corrupt, maar dat is massa EGD vergunning, oké. Smani Rema Monepai. Dan hebben we jeugdontwikkeling en sport. Hebben we gezien dat men heeft opgetopt. Bouw- en sluttechnische en logistieke programma's heeft men opgetopt voor de bouw van sportaccommodaties en voor internationale jeugdsportevenementen. We zien dat jonge sporters steeds moeten bedelen als ze Suriname moeten gaan vertegenwoordigen in het buitenland. We hebben opgetopt. Dus ik heb niet gezegd dat we luxe hotels moeten gaan betalen voor de sporters. Maar een ticket moeten de sporters wel kunnen krijgen vanuit de overheid. Maar ik moet me haasten als voorzitter van de commissie jeugdontwikkeling. Dat er een enorme schuld is overgenomen van 2020 tot 2025 als het gaat om het uitzenden van sporters. Want de bezinding we noemen, maar de noemen bij de ticket money. En dat alles moet nu weer betaald worden. Vreselijke hoge kosten moest de huidige minister gaan verwerken in de begroting. Want die mensen, die reisbureaus, die bedreigen, ze willen hun geld hebben. En het is niet eens van de begroting van 2025 of 2026, nee, van daarvoor. En dat maakt ook dat het bedrag is opgetopt. Want dus man moest pijn, die moest kiezen de money. Dan hebben we bij volksgezondheid zien we dus een optopping bij de ziekenhuizen. Voorzitter, als dit alles zorgvuldig naast elkaar legt, dan ziet u vier dingen. Sociaal programma bij financiën, een fonds voor speciale projecten. Ik ben benieuwd hoe speciaal die speciale projecten zijn. En dus samen 4,5 miljard naar uitkeringen. Dan kijken we weer naar dat van olie en gas. Ik zie de minister knikken, want money e poti, money e poor baka. Welk bedrag blijft? Dat hebben we niet gezien. En ten derde voor wegen en zelfs voor sportaccommodaties. Voorzitter, voordat ik verder ga, wil ik dit van de sportaccommodaties benadrukken. Want we hebben geld gezet op de begroting om de sportaccommodaties te renoveren. Het ministerie weet niet eens meer hoeveel sportaccommodaties en kunstgrasvelden ze hebben opgezet in Suriname. Ze hebben vreselijk veel opgezet. Ze worden gegeven aan beheerders. Ik weet niet hoe die beheerders worden geïdentificeerd. Waar ze die beheerders vinden. Maar in elk geval, de overheid krijgt geen kopercent terug vanuit die beheersorganisaties. En wat doen we? We zetten weer zoveel geld op de begroting om al die dingen weer te gaan renoveren. Het moet, ze moeten gerenoveerd worden. Want de buurtbewoners, de samenleving moet daarvan kunnen genieten. Voorzitter, maar ammonisa desma et tekna desma tenego play bal na bakayuru. Insuma saka ammonego. Ik heb de minister van Jeugdontwikkeling en Sport al aangegeven dat we de middelen willen zien. Want dit geld kon ergens anders naartoe zijn gegaan. Maar bijvoorbeeld Nis, her de show draai in Nis. Paar moni de. Elk weekend, elke dag in de middag betalen mensen om te sporten. Op die voetbal, kunstgrasveld. En dan heb je dit en dan heb je dat. Maar dat geld, de overheid weet niet waar dat geld gaat. Maar de overheid zet weer geld op de begroting om die dingen te gaan renoveren. Dus de overheid zet geld op de begroting. Zodat mensen, privé mensen, ervan kunnen genieten. Geld kunnen innen. Dat je doet den privé zijn nanga money en de overheid moet weer opnieuw gaan betalen. Ik wil een concreet antwoord van de overheid als het hier om gaat, want amoni moest verantwoord toe.
1: Sylvana Fonsoa, fractielid van de NDP. Wij hebben een fragment van haar bijdrage gebracht bij de start van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. We gaan dan verder met deze nieuwsuitzending. We vervolgen met de directeur van het Maruina ziekenhuis, dat is Henk Afiankoy. Met hem hebben we gesproken over de plannen en uitdagingen van het Maruina ziekenhuis.
4: Ik ben al 2024 daar als AD aangesteld. En Assan nog ben mooi. Dus als je lette wat daar gebeurde, omdat gewoon er was, min of meer verwaarlozen, maar er was niet zoveel aandacht voor het ziekenhuis. Dus met die weinige middelen die ik heb, heb ik er eerst als basis geprobeerd door donatie en vrienden alvast een paar dingen te doen, zoals schoonmaak, hoe je hebt crema-pressie, want dat is eerst een ziekenhuis. En dat is aardig gelukt, gesprekken met het personeel. Zo probeer Futjara Sango, totdat we ook, dus van wat het was, en dus ik praat nu van het verschil. En zo mijn begin ook dat ik zou kan doen ono, zonder weinig middelen. Dus zo Futjara was spoedpost, die nu goed gebruikt wordt, waarbij die mensen na 3 uur terecht kunnen bij het ziekenhuis voor hulp. En als dat niet kan, we geven ook direct medicijnen. Want bij Maruina ziekenhuis zelf heb je 2 artsen die daar wonen permanent. En je hebt de internist die iedere vrijdag daar aanwezig is. Eigenlijk is de totaal verantwoordelijk voor wat medicijnen en al die dingen betreft. Die artsen die daar wonen zijn dagelijks met hem in contact in geval van calamiteiten. Dus zo Luko dat Ocharwa contacten en netwerken over een kinderarts, 2 kinderartsen, dokter Kloof, een van de beste in Suriname, alles dat er aan de dappen. En aan mij doen we ook, als hij niet komt, is er een andere arts van Cubaanse coma. Zij is Chara San Wakamo in dappen. Zo we hebben ook een afspraak met de Fransen, dat is een lange afspraak, maar met het bestuur ook brengen uit. Gisteren nog waren in Frans-Guyana. Bij de liedenarts voor de mannen Fransie. 1 keer of 2 keer in de maand. Maar ik hoor Poli dat bij toe. Of hoe je hebt dus maar. Sabi. Gisteren hebben we gesproken over andere artsen die daar zullen komen. Zoals die hun kunnen geloof. Die daar ook hun medewerkers 1 keer of 2 keer in de maand Poli zal houden. Als ook een nefroloog die daar poli zal houden. En met een nieuwe minister, de heer André Misikaba, mijn makkelijkere. Amai Chari Waka, Amai Yepi, Amam Takangami. En hij helpt veel, omdat we een issue hadden met onze salaris. Toen, Amang zorg dat Asandapi tot het verleden behoort, sporadisch weer een probleem. Hij helpt ook graag, ik kan hem contacten, want we hebben ook een bestuurder zien, want we gaan minister al lezen, want een minister na al rond en gezondheidszorg in Suriname is niet een makkie. Iets wat 20 jaar krom is, maar hij doet zijn best, hij helpt graag waar hij kan. Dus zo ook al is dat probleem van salariëren, ook met het bestuur. En de bond, ik ben vaak in contact ook met de bond. Dus als hij ook al langzaam aan, min of makkelijk, min of kon klaken, ja, het kan beter natuurlijk, omdat we nu bezig zijn voor, om onze apotheek operationeel te krijgen. Maar dat zit allemaal in het plan. En ook onze spoedpost om het beter te faciliteren. Dus dit zijn die opkomst. Onze verloskundige afdeling is helemaal ingericht. Dus daarom gaat die Franse gynaecoloog daar komen of koloku, om te kijken hoe ze kunnen ondersteunen. Dus hij wakker langzamerhand, mijn makkelijk, de regering helpt graag.
1: Wat is de aanloop daar bij het Maruina ziekenhuis? Want mij begrijpt dat ik, en dat is uit mijn eigen observatie, dat zo lees je dus maar voor dat ze, ik wil abrasie. Heeft Maruina ziekenhuis daarin verandering gebracht?
4: Ja, dus kijk, als Torda Pefu, Marvinas Masai Gafransi, anders Marvinas Ma, soms helemaal in die keer de Maik Mopo Gafransi, en dat, kijk, de manna pe ab alasani, sabi. En de zorg daar, je noemt dat gratis, want iemand betaalt voor en de policy van de Franse, sa de ma abi, als iemand was ma door in ato, so de manna sen de ma gebaka. Dus apis Torda Pe ino ma stoppen nooit. Nooit om te stoppen. Zou je proberen te doen met het ministerie om het te beperken, tak smakisi, a vertrouwen, tak e. Vandaar dat met je tak ding. Dat raf u shock, shu wan onde mana shu de motro. De dat raf refe kondape, zodat des maka abba brevi tak e temoga Franse. Na mando yef mi, ma asem mandape. E de jaso in serena dus me afgona amantu. Ama asan fu fu des maga franse. I no ma stoppe noi. Andat af de France a policy fu Frankrijk. Tak so lang oma mandurato so. Vanwege mensenrechte saak is. Pa Europa dan a mensenrechte. De man no sena asma gwen noi. De no sena pasen gwen noi. Ma so e prober fu du. En et damit aige tak a minister di Misikaba. Minister Misikaba met alle respect. Ayepi, omdat aba a basis en a policy same voor nata nooit am de no. If ons ma melde aan, ja, uno mama tak no, uno ma yepi. Want sas ma mus begrijp, want atoso na a tweede lijn zorg. Want atoso no teleke go a poli tab edati. Omo longo na atoso, no atoso na tweede lijn zorg, ja. De pchimpchim sene, ja, go eerst na je huisarts en na huisarts. Even nodig is een verwijzing, ik kon na atoso, na de specialist, zou abi a la vrijdag. Eerst check luku en hij beslist dat, oké, zoals ma moet tik op. Is abi dus, me probeer vlekken zijn die uittak, en het een rijp zijn, hij zegt, sma non den hij denk, Atos en el Atos draai, zeder minolegi, zeder minister Misikaba daar komen is. Omdat mij op contact gaan, maar Missie, inzet enkele kan regeren, want madame Press is stoppen, is het dat? Pien schrift dat nu maken jullie niet druk. Het komt goed. Dus op basis zijn, omdat het oosten, de districten, is heel anders dan Paramaribo. Ook tegen Aset, je zat drukte, omdat de man op alles aan ik ba. Ik kan gewoon naar een specialist. Ik kan gewoon zomaar. Dape, alle specialisten, bijvoorbeeld onze ISIH, is nog niet operationeel. Onze apotheek is nog niet operationeel. Maar er is ook een plan, een plan, dit zou ik haar AFD-plan, dan nou een lening, zou de Fransman, Gisrana, speciaal. Om het ziekenhuis verder operationeel te stellen. Want je hebt apparaten nodig. Dan. En als dan ik gewoon want ik bij apparaat dan wat? What about human resource? Ja, bij human resource doen. Want if je bij een toerentgen voor machine, het is maar opereren. If je in lab operatie theater, alle de zandappen, maar man, dat er moest de. Dit is nog een heel plan, maar langzamerhand. Wesi asane kon. Mi direksi bij voor bestaan nu twee mensen. Na mi, na gaan we verloskunde kon de directeur. Wij draaien hier atoso. En I go, mi na alase de massa sami. Tem da foto, kan het 1, 2 maandag, dinsdag, gevonden. Na melon is suko, omdat usaba situatie, financiële situatie voor de regering. Maar en min ook aan het druk moral aan ministerie, Alexander, om liever een bijdrage, look zou kan doen, belopen, kisabi. Maar ik ga het min makkelijk. Het kan beter, het zal ook beter zijn, maar tel ik nu aan de vooral zou hier, maar we naar het zo next. Ik maak de man kan lopen naar de maus, ik denk, oh, no, als dan ik go wel, maar ik go wel.
1: Zo kus je ja, met AZP, weet je dat het ziekenhuis kan met grote financiële tekorten, bijna 90 miljoen SRD aan schulden. Hoe zit het bij het Marwina ziekenhuis? Hoe deed je Sambuto dat toe?
4: Dus eigenlijk als Sambuto schulden aan de ACP waren, alle ziekenhuizen demanden in rood. Maar Marwina ziekenhuis, sinds ik kon, alle schulden, hoe fit die, met creativiteit, want dat is management, crisis management. Als schulden nog biggie zou, als schulden zou hebben, misschien is niet eens zo am nu. Ik denk dat door 500.000. Omdat de bekon dat per schulden de bijna 3 miljoen is. Maar hoe lukt het feit die, omdat de schulden dat de bank vanwege dat de man op een kies money naar een vorige directie, de man bij len mona bank. Maar de len mona bank rente hier. En in beide man bakken dus hoe hossel voor de dienst. En dat dus als schulden positief maar weer naar ziekenhuis is redelijk te noemen.
1: Henk Afiankooi, de directeur van het Marwina ziekenhuis. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 16 juni. Blijft u afgestemd? Ik bedank u voor het luisteren en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 16 juni, kasavesoep met kip, nasi met kip, bitawiri moxalesi met ovenkip en gebakken tukunari. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Eilem, you doing?
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dau kondoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odo funa de. En abeskopu fti de, leer witaki, so lazy, agersie kanti, of ikanti, ma dat no wan taktaki fadong, ikanti, ma i de ete. Dat wan taki, nabeskopu fti de, tegi witaki, mi kanti. Mami no trove ete. En dat wil zeggen, mijn mensen, ik ben er nog. Ik ben nog staande. Mi kanti, mami no trove ete.

0: A few thing nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Dis nagi ala parambang. Wie soort panasi ik moto of tang. Uit volle borst als een trotse parang.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
1: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for ook naga de K9 Dago, drones, scanners, naga de moro nyung, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.

0: Warren, Orca, Cedre Eric alias Winter, als
1: een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10:00 AM tot 14:00 PM. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10:00 AM tot 14:00 PM bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: Hoi mama.
5: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
4: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor je sturen.
6: Frank, je zin wel €100, Jim.
4: Mama, ik zei €50.
6: Maar dan van je zin wel €100 daar.
4: Ik zei €50, mama. 50.
6: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
4: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
6: Maar jij nog. Die zin heeft via Western Union. Jij aan Pengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers, that's the one.
4: Ja, maar ik weet, ik doe het toch al 30 jaar via Caritrans voor Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 AM tot 20:00 PM. Toch, ma?
6: Ai. Ma, shella mi love one day, dear. Ma, mi love you more, oi, brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die €150.
4: Ma!
7: The number one tune this week.
8: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
9: Number one. Number one.
10: ¿Qué más agangado? Digo que di mandar su puro aquí no acaba do eti. O tabati mo blessi fieti furonta. Okay?
11: Okay.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Goedemiddag, welkom weer bij QN Insight WK Update. Vandaag wederom een voetbaldag. Misschien speciaal voor de programmamaker en owner en CEO, dat is Cliff Limburg. Want vandaag is hij extra gemotiveerd. Want Frankrijk komt uit tegen Senegal. En als Frankrijk speelt, brief me, uno por amande. Toch, want die man heeft de uitgesproken mening over Frankrijk, maar straks meer. Ik ben niet alleen, ik ben met een van mijn collega's van QN Sport, Rashid Sultan, Rashid Falka. Wel, afas van mijn lukubal is de dat Iran ging me wel. En ze beval me op wel. Dat allerlei Iran in bouw op. A crowd in USA. Bij de bagare man.
1: Ja, maar dat is mooi voor de sport toch, Koesje. Dat is heel mooi voor de sport. De omstandigheden waaronder Iran daar al moet verkeren, vind ik gewoon belachelijk. Hoe kijk jij zelf daarna?
0: Wel, ik blame de FIFA voor deze vernedering van Iran. Dat ze niet in het land mogen blijven. Ja. Dus die mannen vliegen vanuit Mexico snel naar Iran. En ze moesten gisteren na die wedstrijd vanuit de kleedkamer gelijk weer weg. Eindelijk een grote vernedering. En dat de FIFA dat toestaat is puur vanwege het beleid. Ja. Met Iran. En dat alle Iraanse supporters die kaarten hebben gekocht via de voetbalbond van Iran.
1: Ja.
0: Dat bericht hebben gehad dat hun kaarten zijn gereject en dat ze niet mochten afreizen. Dat is toch verschrikkelijk als je dit kan doen.
1: Het is belachelijk. Laten we hopen dat als zij de volgende fase van het toernooi mogen bereiken, dat de mijn compleet wat daar kon doen, want de andere gastlanden was misschien een beetje, natuurlijk ook veel, zeg maar, vrijer zullen zijn en gastvrijer zullen zijn om deze mensen te ontvangen.
0: Ja. Even terug een recap, Rashid, snel. Gisteren toch wel torenhoge favoriet Spanje. Toch moest kennis maken met Kaap, Verdische eiland naar iedereen in de wereld. Ja. Debutant op het WK en een verrassende 0-0.
1: Je kan bijna zeggen gelijk, Koesje, dat al is het pas de vijfde dag van het WK, dat de grootste verrassing van het WK al geweest is. En dat was inderdaad het gelijkspel van Kaap Verdië tegen wereldfavoriet Spanje. Want samen met Frankrijk staat Spanje helemaal bovenaan. En de toekomst dat moest dit volgens de bookmakers, want de toekomst is dat OTK WK.
0: Ik denk dat de bookmakers dat volgens mij weer drinken. Want Tobiri, want minder de eenzame man had hier, zijn de bookmakers ook toe. Maar goed, Europees kampioen in bedwang gehouden. Ondanks dat Jamal inviel, veel meer dreiging, maar het lukte niet.
1: Ja, sowieso. Kijk, je maakt het steeds moeilijker voor jezelf, Koesje. Als je in een wedstrijd verzuimt te scoren, maak je het jezelf gaandeweg de wedstrijd steeds moeilijker, omdat je de tegenstander ook steeds meer hoop geeft in een goed resultaat. En dan vast van Kaap Verdië is 2. Kijk, iedereen kan zeggen, Agolina, man of the match. Ben ik ook mee eens. 7 reddingen. Maar het is een collectieve prestatie, Koesje. De massa knap dat je vis goalie. Ik stap om mijn bal, de man blok. Tot de laatste seconde van de wedstrijd hebben ze ervoor gezorgd dat een schot gepareerd werd over de paal ging of wat dan ook.
0: Dan weet je, hierbij is wel voor de luisteraars en kijkers, is dat deze doelman 40 jaar oud is. Hij heeft alles eraan gedaan om een kaartje te bemachtigen voor zijn moeder vanuit de voetbalbond. Heeft hij ook gehad. En hij vond het erg, want de moeder haar visum is gereject om Amerika binnen te komen. Vergandaal, waardoor zij niet kon meemaken. Natuurlijk het historisch resultaat. Hij is man of the match geworden en heeft toen de trofee gezegd dat is voor zijn moeder. Toch?
1: Het volgens mij iets van 30.000 followers tot voor de wedstrijd.
0: Ja.
1: En vanochtend heeft men gekeken en die man zit al ergens op 4,6 of 3,6 miljoen of zo.
0: Al cash rate. Er is cash geblazen.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Goed, dan even snel nog België, Egypte. Leuke ontmoeting. Misschien gaven ze de Belgen, de Rode Duivels, de betere kansen. Maar Egypte had het ook kunnen beslissen.
3: Egypte pleibal, geweldig gewoon. Die Marmouche was in goede vorm. Salah deed het goed. Salah is bezig aan zijn laatste toernooi uiteraard. Maar ze deden het samen goed. En ze hadden ook de ondersteuning van andere spelers. Collectief zat het gewoon heel goed in elkaar. En als een team, een minder team op het veld collectief goed staat, dan heeft de favoriet altijd moeite om deze wedstrijd in een overwinning om te zetten.
2: Daar was de eindstand 1-1 en bij Spanje was het 0-0. Dan Rashid, Saudi-Arabië, Uruguay, leuk om het gisteravond. Eindelijk had Uruguay een beetje pech gehad, ja. Want ze hadden het wel kunnen beslissen.
3: Ze hadden het zeker kunnen beslissen, Koesje. Maar zeg me zelf. Kijk, dit is de uitslag 1-1. Maar zou je het ook een beetje geflatteerd kunnen noemen? Omdat Uruguay onder zulke moeilijke omstandigheden Amerika nota bene pas gisteren is binnengekomen.
2: Ja, dan vermoeidheid, een vlucht die je maakt en zo. Dat zag je wel. Maar al met al Saudi-Arabië wordt op handen gedragen. En laat me dit meegeven aan de mensen die het niet door hadden. Normaal zien we landen komen op het veld. Dan zijn de vlaggen geprojecteerd op de grond. De vlag van Saudi-Arabië mocht vanwege de wetten in Saudi-Arabië niet op de grond. En daarom is die vlag eigenlijk boven het grasveld gehouden. En ja, daar zijn de miljarden oliedollars. Bij die mag het wel en bij de anderen niet. Ook weer iets van Amerika die wel Saudi-Arabië de kans geeft. En bij de anderen, ja, jullie bekijken het wel.
3: Juist. Het heeft met de islam te maken uiteraard. Die vlag is heilig en het is een beetje gelinkt aan het geloof, als ik het goed heb. Dus dat was de reden, Koesje. Maar ben je blij voor Saudi-Arabië dat het voor hun wel toegestaan is aan de ene kant?
2: Ik vind je moet het kunnen doen voor alle landen.
3: Voor alle landen?
2: Ja. Iedereen die daar op WK komt heeft zich geplaatst. Toch ja. Niet alleen voor landen omdat 2/3 van het vermogen van misschien de koning van Saudi-Arabië in Amerika is geïnvesteerd. Mm-hmm. Toch vroeger was koning Fahd in leven. Het was 1500 miljard zijn vermogen en 1200 miljard geïnvesteerd in Amerika. Vandaar dat zoveel bescherming. Ja. Ik vind wel, het is een geweldig ding om de vlaggen zo te projecteren. Het is een geweldige move van FIFA. Mm-hmm. Maar laat dat wel voor iedereen. Feit is wel, Saudi-Arabië steunde 4 jaar geleden. Ze wonnen voor Argentinië met 2-1. En in de eerste wedstrijd wel een Zuid-Amerikaans in bedwang gehouden.
3: Ja, ze waren ook weer op weg naar een stunt. Maar jij hebt Uruguay ook gezien, Koesje. Je weet dat ze een beetje vermoeid zijn gekomen richting de wedstrijd. Maar zie je deze mannen nog een rol van betekenis spelen verder in het toernooi?
2: Ik ben benieuwd. Uruguay, Cape Verde eiland gaat een interessant duel worden. Nu dat ze de Spanjaarden behouden. En ja, ik blijf erbij dat de derde wedstrijden met zoveel gelijkspellen nu. Zullen de derde wedstrijden in die pool toch cruciaal kunnen zijn wie nummer 1 wordt en nummer 2. Dan gaan we nog even naar de laatste wedstrijd van gisteren. Dat was Iran tegen Nieuw-Zeeland. 4 goals, 2-2. Trump had besloten om geen bombardementen te voeren die dag. Iraniërs werden wel uitgefloten door een deel van het publiek, maar in elke aanval werden ze toegejuicht.
3: Ja, nee, dat was wel heel merkwaardig, maar ook mooi voor de sport natuurlijk. Iran kon, Iran playbal, het was een wedstrijd waar beide landen wilden winnen. Maar Iran had toch wel de bovenhand, of heb jij dat ook niet gezien, Koesje?
2: Nee, zeker, Iran had die wedstrijd moeten winnen. Zo goed waren ze, en dat zou natuurlijk meesterlijk zijn om met zoveel tegenslagen de eerste wedstrijd te winnen. Maar iedereen hoopt dat Iran doorgaat. En als USA doorgaat, straks als één, kan dat de match-up worden tussen USA en Iran. Dan is het oorlog in Amerika, maar op het veld. Wij gaan heel even eruit voor wat verplichtingen en zijn zo meteen bij jullie terug.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Welkom terug bij QNWK, QN Insight WK Update. Quraishi Nagin samen met Rashid Sultan. Rashid, vandaag 3 wedstrijden. Om 4:00 Frankrijk-Senegal. Om 7:00 Irak tegen Noorwegen. En om 10:00 s'avonds de titelverdediger Argentinië tegen Algerije. Even kijken naar 4:00 middags Frankrijk tegen Senegal. Wat voor soort match-up zie je? Want we weten allemaal dat de Fransen met Olysee, Dembele en Mbappé, dat is van mij die wereld powerhouse.
3: Die mannen hebben alles met zich mee, Koesje. Het technische, het tactische en ook het fysieke. Ze zijn wereldfavoriet, zoals men zegt. Maar Frankrijk moet wel oppassen dat je met de ego-trip situatie krijgt daar. Want Ala de Boy Dapé, Namodo Boy, en het zijn geweldige voetballers. Maar hoe hard wil je ook voor elkaar werken en hoe hard, hoe flink wil je ook verdedigen? Of ga je alleen blijven afwachten zoals Kylian Mbappé vaak doet? Dembele heeft het laatst nog gezegd. Mbappé, je moet een beetje harder werken. Je moet een beetje mee teruglopen in de verdediging. Je moet wat meer meters maken. En als er geen egocentrische situatie ontstaat, dan is Frankrijk zeker een wereldfavoriet voor de titel. Senegal gaat denk ik proberen er een beetje fysieke wedstrijd van te maken. Hebben ook goede voetballers. Hebben ook snelheid, Koesje. Maar ik sluit er gelijkspel niet uit. Van jullie zelf, nee.
2: Laat maar zeggen, ik tip Frankrijk toch wel een grote favoriet. Fysiek, omdat het Afrikaans continent, daar zijn de jongens eigenlijk gewend om harder te voetballen.
3: Ja.
2: Maar ik ben benieuwd in de eerste wedstrijden wie Dembele en Mbappé Olie kan tegenhouden. Want geloof me, wat daar rondloopt is niet makkelijk. Ik hoop dat mijn vriend Cliff Limburg lekker zit met zijn stokbrood, croissantjes, ja, en een goede rode wijn. Een Franse wijn. Toch, want Ivan Odati, want Senegal de maat in Jan Fourouquak. Ja, toch, Podosiri op zijn Surinaams. Dus een hele interessante match-up. Dan de andere wedstrijd om 7:00 s'avonds. Irak tegen Noorwegen. Rashid, zie je Noorwegen in een bepaalde rol? Omdat Haaland natuurlijk daar zijn debuut maakt op het WK.
3: Ja, kijk, veel mensen denken alleen aan Haaland als ze de naam Noorwegen horen. Maar je moet Sorloth niet vergeten van Atletico Madrid. Je moet Moussa niet vergeten, die altijd over links opereert. Je moet Bob niet vergeten. Je moet Ødegaard van Arsenal, moet je zeker niet vergeten. Die mannen hebben een heel stabiel team. En op zijn Amerikaans of op zijn Engels zouden ze zeggen, ze noemen het de dark horse van het toernooi. Is altijd een dark horse. En ik zie in Noorwegen wel de dark horse.
2: Dus Junesje dat Irak kan korten je dan?
3: Absoluut niet. Van Junesje. Junesje lijkt Irak kan vormen van vuist tegen Noorwegen.
2: Uiteindelijk Irak kon uit dat poep en natje schakelen tegen Bolivia.
3: Ja.
2: Dus je hoopt altijd op een stunt. De eerste stunt was Kapverdische eiland. Niemand moet me weer over dat Brasson slecht, die is dat hij gelijk tegen Marokko. Holland is blij gelijk. Ja. Toch? Spanje is blij gelijk. Vallen bij Irak tegen Noorwegen.
3: Een sprint in de zin van een gelijkspel?
2: Nee, Irak. Ik zie Irak die wedstrijd wel winnen.
3: Wie nou denk je, Koesje, maar Lex Paitaki, de wonders zijn de wereld niet uit. Dus hoe Luko Seipsa.
2: Ja, en dan tot slot, je steunt, dan moet je dat Big Week als Schwiti. Toch, de onderdog moet ook wel een goede kans hebben.
3: Klopt, klopt.
2: En dan titel voor Argentinië met Lionel Messi, die 2 weken niet fit was. 3 weken vanwege een hamstring die eigenlijk op spanning kwam.
3: Ja.
2: Hij is topfit verklaard. Ook Martinez, de keeper, Argentinië tegen Algerije. Ze gaan voor een back-to-back titel. Wat ik heb ook gezegd, ook Argentinië zonder Lionel Messi is in staat de finale te halen.
3: Dat is zo, dat is zeker zo. Maar ze zullen Messi sowieso wel nodig hebben. Iedereen in het, op het veld wil, zeg maar, wil sterven voor Lionel Messi. Wat er gaat gebeuren, is dat je natuurlijk Argentinië die krijgt die volop in de aanval wil gaan, gaat willen scoren. Algerije, ik zeg niet dat je ze niet moet onderschatten. Ze hebben 2 weken geleden nog van Oranje gewonnen in de uitzwaaiwedstrijd. De man Apuansani, toch? De man Apuansani, maar niet voldoende. Ik zie Argentinië toch wel winnen. Maar

0: Duitsland.
1: Ja, maar voor archief, dus daar ga ik niet mee in discussie.
0: Nee. Feit is Argentinië toch wel in een favoriete rol.
1: Absoluut, Koesje, absoluut. Denk jij niet ook?
0: Ja, ik denk het ook. Ik hoop alleen dat Algerije eerst scoort. Zodra er een doelpunt valt, wordt er anders gevoetbald. En dat hebben we afgelopen dagen gezien. Zodra een bal lui, dan is hij een keer.
1: Ja, 100% Koesje. En heeft Algerije kort dik go, mobility.
0: Ja, is dat echt als een tongentaal tegen mij heren. Maar het is natuurlijk, het is positief bedoeld. Maar dan moet ik zeggen, ja, mijn kort in vreemd. Goed, dat was Rashid Sultan samen met Quarajna Gisserting. Geniet van Bakan Natori. Toch met Tjare Wakka Alla Fassi. Altijd een QN Insight weken update. En ja, de topic van de dag. Ik hoop dat Cliff een beetje rekening houdt. No Tjare Wakka helemaal in Frankrijk. Want de Maasai Archie programma. Wat ook boy Cliff, mijn lobby vallen keren. Maar boy mina Spanje, mina Archie, mina Brasjong. Goed, geniet ervan. Wat ons betreft, graag tot morgen. Nogmaals, het schema voor vandaag. 4 uur hebben we Frankrijk tegen Senegal. Om 7 uur Irak tegen Noorwegen. En om 10 uur 's avonds Argentinië tegen Algerije. En het WK-journaal van QN Sport is elke avond van 9 tot 10 op 7.2. Dus je Lucas-journaal. Tabarazje is Don Luco Arge Algerije. De is je van Arge Olaifossi. Maar appelen we elkaar trafassi. Goedemiddag.
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Day. Ataki dies na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from fire.

16 juni. RIM FM Super.com op dinsdag. Ja, het is dinsdag. En ik ben Limbo, zoals ze me noemen. Mami no nezuara. Alleen tussen 2 en 4. Tegenwoordig, tijdens WK, onbepaald. 91.7 RIM FM Super.com 16 juni. Dat mi takik ba alas masang friarti de. Je kies van brasa alas ma dames en heren sang. Esikip chinzo me wies you beterschap. En alas ma sa abi wan sterfgeval. Wie ik condoleer. Ik ben in een lekkere stemming, want het is over 2. En ik ben wachtende op het moment straks om 4 uur. Neem me niet kwalijk, laat me mijn ding doen. Ik ben helemaal klaar voor. Die applay zal opplay dadelijk Frankrijk tegen Senegal. Dan weer mijn truik bij mijn Frans trui. Suriname gaat die de Fransen onze buren ondersteunen. Ja toch? En wie leg je uit dat na heel weekend weer aan het

Sami Sami, dat kan ballen play dadelijk en de ballen live. Wij bedanken Koesje voor de update op vandaag weer in WK Insight. En ik hou je op de hoogte, we hebben dus twee lives. Eentje begint om 3:30. Een voorbeschouwing op Ita Play. En vanavond hebben we weer een live. Een voorbeschouwing op Ita Argue.

0: laat ons starten. Maar ik heb je gezegd, de jongens moeten 3:30 beginnen. Dus wij moeten voor die tijd uitscheiden. Dus we beginnen aan coronie. Maar je bent nog heel te gaan stikken, jongen. In Beijing. Ik word hier gewenkt om door te gaan. Nee. Ik ben weliswaar in bestemming. Ik wil iedereen oproepen. Gosuka trui is ook toe. Gobaya trui, Wera trui, Wera Frans trui. En laat WK. Laat belief het WK. Wat gebeurt er in coronie? Nou, ik moet een andere bril opzetten hoor. Een serieuzere bril. Dit is mijn WK bril. Rattan Power, volgens mij is Rattan ook Frankrijk. Ik denk Rattan is 100 Frankrijk. Wij hebben een meneer aan het woord gehad. Die dus ontevreden is over de districtscommissaris van coronie. Het gaat om meneer Sergio Sinester. Hallo, wie kent hem? Kennen jullie Sinester in coronie? Sumana man. Sumana Sergio Sinester. Sama wani. Sana probleem van man. Sama wa los op. Dat horen we in dit gesprek. Coming up. Hij zegt dat de DC van Coroni, een Erik Boldewijn, Amalak Bolina Suma. Amalak Bolina Suma. Bolina Suma. Amataki. Want hij heeft gisteren met de mensen geprotesteerd. Ze hebben weg gebarricadeerd. Ik heb u gezegd dat ze problemen hebben. Apasi Takru. If de mano meka pasi. Isabi if. Maar dat is een man die ik heb, dus daarom moet je luisteren. Maar dat is, if de mano meka pasi. If de mano meka pasi. Kijk, ik ben lang niet naar Coroni en Ikeri geweest. Dus, Abi, ik ga je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Maar ik ga je wel zeggen, dat een aantal mensen mij gezegd hebben, dat if you want gani keri, bedre jurwa helikopter. Passief. Helemaal. En ik zou willen gaan kijken, maar Mino denk je. Maar we hebben geprobeerd om de DC te bellen als dat nog lukt. If a passie no meki. Nou, even kijken hoe sterk de kolonialen zijn. We zijn benieuwd, dames en heren, om te kijken wat deze Sinester zijn kracht is. Isabi, ben benieuwd om te weten. Om een man snappen bak als Sinester. Ben benieuwd om te weten. Als het Sinester en zijn groep. En de overige Koronianen kan en gaat lukken. Om ervoor te zorgen dat de weg wordt aangepakt. If a passie, zegt hij. If a passie no meki. Nou, we gaan luisteren. Want ik vraag me af. If a passie no meki da sang.
1: We zijn meerdere malen naar de burgervader geweest. Voor fit idee voor koma kandra van ube kalosa a problema van watra op. Edermale aan mijn tijd moet ik een schriftbriefje gaan naar uwe, schriftbriefje gaan naar kabinet van president, maar de man heeft gaman gehoor. Zie PSD, utaki, we deze even naar dat je tegen baka voor de zoveelste keer, dat uno oyepi, uno oy ook na pei baka voor foto, gralanti, kantjes, wa weng. Te apasita pou an nou brik wet. Na dati toch? Ok. Pe utaki desi da if na dati, foto neji ko ori skrif brifi da wo tapa pasi wan. Dis erg nou. Alas ma oso dondro watra. Dis na de derde keer sa sma kweki edede fouru edede agu. No an hulop uneti si next. Isabi pe utaki wo tapa pasi pe utapa pasi SD. Isabi utapa pasi met reide fu a watra nanga apasi. Apasi di abun bigi olo nu momentil is erg pe uta papasi ma pe ube denki taki wahogre cha wambun ma ano chabu ere wan DC cha inspecteur fu kompuru nu. Na ondersteun, we hebben hem zelf gezegd, het was tegen 7:30 morgens, die arei kon aan roken, u tegen we ondersteunen. U na burgervader, u na dem team fu you, we ondersteunen u met gralanti benkan, chiswa weng tak, une ye pa DC el luku sa dem chin finger duma op het last aman serif trai aman chasku tu ju inspect pe u fe nu erg tu taki no an bostures am tenar no den aman si luku no is de herdi mi de tapa Facebook me luku DC fu para me kate ken big up, de zeef para, de zeef saramaka, me kate ken big up, ook toe, isabi demanda te springen in direct gidens maf ding. Maar a de zeef voor coronia, we hebben een nul voor een getal. Ja, nul voor een getal. Die man doet letterlijk niks voor coroni. Tem tak niks, dan mag je in af interview mi wang, ik ga interview heer coroni, die man betekent niks voor coroni. Ja, die man is een, die man heeft 35 dienstjaren bij de milieubeheer, openbare groen gewerkt. Die man kent die problemen, tik van coroni, maar het lijkt alsof die man net een jaar in coroni woont. Weet je, die man beweegt niet, die man gaat op tijd aan het werk, 6:30, 6:30 is hij al daar, prima, maar daarna is het sigaret roken en dat kan niet meer. Im waka mit dens ma, im waka mit den burger is zo, kweki et dede, weet je wat een varken kost, meneer, weet je wat een doks kost, waras fouru, want dame geef die serifie pot aan Facebook, die man heeft het gezien, aboma konyan den fouru van dame, tena inas majari. Zie je, hier in Coroni, en het is niet fair, hier in Totnes ook, zie je? Pe amane waka huis aan huis, kijk wat die DC van Para doet, kijk wat de DC van Saramaka doet, Criola daar. Huh? Applausje voor hun, maar DC voor Coroni? Nee, come on man, no, amai pina de dem tienveng, amai pina de dem tienveng totaal, ja.
2: Maar aan de andere, de maai takitak. A deze wang, de man handel doet zo voor u. Hij is ook gebonden handen en voeten. Vooral voor het aan financiële middelen. Of wat dan moest doen, amma moest gua owe. Of amma moest gua juspon. De tramministeries moest springen in, toch?
1: Maar luister, ik ga u wat zeggen. De DC van Para, mijn naam is volg nu. DC van Para nog eens zoeken hulp naar regering. Oké, die man is DNA-lid, die man is ondernemer. Die man is gelijk ingesprongen voor je burgervader voor Saramaka. Hier hebben we heel veel een ondernemer. We hebben zoveel. Je hebt een hier, een Chinees. Op een plein ja, vreesai alitie. Ja, alle den boys zijn dikas kroop. In een piki, wan duizend gulu na de man zijn dik den kroop. Tapen na kopenamo voor je poosrefi. Ja toch, koroni una, let's say dat je una wachtilanti. Die TV no, of die nieuws interview aan taki we moeten a probleem voor coronina umroko na u egi gotro umroko na u egi mofodoro. Die man is gewoon belachelijk, brada. Dat ding is jaren niet gegraven. Dan no die u koos doen dat ik deze man roko na de egi gotro. Spa deze man dik zo aan zijn op. Meneer Mikan Tegi, ja, Jamal Mikan Tegi taki ding die bewegen een straat een grote zijn jaren niet gegraven. Is het toch? P. Adrietem behoor je T. Alassane Baster, Gronge Priti. Ik heb die mannen meerdere malen gezegd. En dezezelfde kerels hielden me bij. Den behoor me bij voor bestaan tijdens VAP-ting. Dat capaciteit tijdens VAP-ting. Dezezelfde gasten hoor. Ja? Want het ging niet goed met deze winter. Toen de tijd dat we tapa passie voeden zijn problemen die zie. P. De man kon ons doen alle jaar met 2 maanden. En de man je pak aan. Zie je? Dus waarschijnlijk, een burgervader, een potent dat je gewoon voelt met een pensioen. Zo zeg ik het hoor, is mijn burgervader met Obama. Maar soms is dat niet goed om taki. Den potent dat je gewoon voelt met een pensioen. Want die man was jaren, 35 dienstjaren heeft die man bij een openbare groen gewerkt. 35 dienstjaren heeft die man. Je mag die man bellen en interviewen. Ja, en dat toch in een man handelt de passie voor corona naar watra problematiek. En nog iets, ze hebben een meneer daar gezet. Ik heb een tak voor, omdat dadelijk je hier een kopie hebt, je een pleitak man. Maar zo is het, je kan niet basha voor corona. Dus je hebt iemand daarbij always. Stefan Chang Muluku. Waar mensen ons abschrijven, stel een briefje op voor gona away. Moet je niet zetten als coördinator, moet je niet zetten als directeur. Begrijp je? Amanos heb niet eens van een sluis in long. Amanos heb van overstroming in long. Amanos heb even naar tegenrechte water in long. Of na. Is er niks met die man. Alleen die moesten rijden, een witte helm opdoen. En gewoon staan en zeggen wat hij ziet. Het kan niet, brada. Dit is mijn dede ja coronie, brada. Ja. Dit is mijn dede ja. Laten we nu opkomen met regering. Eigenlijk tijden na dinsdag, tamara, woensdag, ubo tapapasiwan, ugi deze. Utege tak deze heeft ook een huis die is, maar als je nog contact met ons doet, dan wordt het een groot probleem. En die man is toch niet gekomen.
2: Meneer Kobi, mijn man ondersteunen in Asansai, want doe voor dat papa zien. Maar is de uitdag naar DNA lid doorzoon en doorzoon naar van gebied, naar corona toe. En de man taki, er wordt al gewerkt, er is met OE gesproken, de man met qua aannemer, begin lap la papa zien voor de time being, alleen maar om bepaalde problemen op te lossen.
1: Ja, kijk nou. La papa si, het moet, want smaak alas de libidape. Maar wat er is, maar er leven lief. De man op tak aan ono, kijk, hoe moeten we ruiken? Kijk, u heeft mij gezegd, Jamal, jij hebt me nu gezegd. Tak, ono, assemblee lip taki den tak aan ouwe, wa apasoroko. Maar wij weten het niet. Wij burger weten het niet. Vanochtend is er geen vergadering geroepen. Tak, ono, desmaf alistro, ukon, luku utakanga ouwe, wan pompu oko. Niks. Deze opo di mantagwa foto. Ugo futa kwa her group gof takanga deze tide. Manting de burgervader is er niet. Zie je? En je ziet het zelf, Jamal. Het is te zien. Je hebt al die beelden gezien. Ik kan ook beelden voor je sturen. Jamal, de burgervader had niet eens uniform aan. Die mensen van Paramaribo vragen ons. Wie is de burgervader? Hij is gewoon met een hemd gekomen. Wat een pisang lik akronto ibogo piki. Huh? De inspecteur is gewoon met uniform gekomen aan een legitimering, maar die coronina respecti u abi, met u tak gewoon. Maar u kan go uit de assemblee kan lopen uit de hand. De burgervader had niet eens een bestuuropzichter achter hem. Niet eens, gelooft u mij, niet eens een bestuuropzichter had hij. Niet eens was manga broen patje knapu voor ondersteunen. Niemand wil die man ondersteunen. Al den bestuuropzichter Jari Danga Watratu. Ze willen niet. Hij is alleen met de inspecteur gekomen. Alla toemandanga borgu. En laat me u ook wat vermelden. Weet je wat de burgervader gedaan heeft? Doti landen. Pewe gotrowe doti na landen bij alleen kong. Dat een truc no mango. Isaptaki a burgervader die opdracht. Fudompa doti tap waman jari. Weet u dat? Takasantja bigi probleem. Aman heeft camera gezien. Tak na landi wadji domp doti dape. Walosan. Weet je dat het 3 dagen lang problema heeft gebracht hier in Koroni. De burgervader weet niet te werken. Ik kan zijn werk niet aan behoren doen, brada. Die man moet weg. Ik denk maar hier. En ik heb een Koroni. En ik heb een schrijven Koroni. Wat 170 jaar. In oktober. Niks geen voorbereiding. Dan ga ik weer bij para. Bij de brada voedde dat bij para. 4 kinderen bij dat 140 jaar. Maanden van tevoren hebben ze voorbereiding getroffen, meneer Jamal. Maanden van tevoren. Kom Koroni kijken. I just want to ping. Watra don. En dan watra negwe. Nou een groen watra. En is dat watra taas do lang aan het tingen toch? Kom Koroni kijken. Kom, jullie moeten komen interviewen. Dat ushi. Taki netja moet je gaan paris. Imshi mi brada. Koroni, na 2 maanden wat Koroni 170 jaar is nonsense. Nonsense. Koroni no een voorbereiding niet tref. Next, de lipo aan plein. Juja nyamoni plein. Roep ik het. Gewoon de malikwan bigistoon juja ware di sante dotu ay anga dot desma shooter. De mané do niks aan. Yeah. NDP regering. Simon zegt ze heeft niks beloofd. Maar NDP, aparte NDP, ala de konneutjes, den beloofd wel. Want hier kwam Simons truitjes verdelen in Koroni. En nadat ze president is geworden, is Simons nooit meer naar Koroni gekomen. Voor kon bedankt Densma en kon wakamindri Densma. Nonu Koroni sumu. We zijn naar ons lot overgelaten, Jamal. En dit kan niet, brada. Ja. Met Densma buitenland, hier is hij in Koroni. Het gaat niet goed. Ja. Het gaat niet goed. Laten ze nu een vrouwelijke DC zetten. Wat jong meisje, wat jong dame voor Koroni, zijn kan durf. Want er zijn heel veel. Er zijn heel veel die willen werken voor Koroni. Heel veel die een hart hebben voor Koroni. Want Baldwin heeft geen hart voor Koroni. Kom kijken waar die man woont. Kom kijken waar die man werkt. Waar die man woont, moet je een halve uur rijden. Want dan zijn ze in seconde in rij waar hier af euro voor doorgaan. Kom kijken naar Passifan man. Kantoor van die man komt kijken, terug, den beetje trekker en benik moet van asfalt go rijden tussen je schutting van man. Omdat die zo olo de dappe.
0: Zo, dus. Moet hij eerlijk. Een interview die ze heeft me best op daarna. ik hoor een bijgeluid. Even mijn wens op dat ik naar Zaza aan spammen, dat draai ik eerst. Mama, heb ik idee, zee man. Maar ergens lijkt het erop alsof... Amma greep aan gelegen in als broga man. Maar ja, het is wat het is. Meneer Boldewijn... Man... Maar dat... Luku hama kan taigi sani. Minus avi fuara. Hama kan bluffy. Hama kan taigi bijitaki. Hama kan ji bijitaki. Maar voor man kan min nul voor een getal mo pikera. Isabi. No man. Mi hoop etai jamal dat dan. Aksa DC, want volgens mij is hij nu met DC Baldwin aan de telefoon. En aan de ene kant moet hij eigenlijk, ik weet niet wat de situatie is, meneer Tandrap. Maar de manier heeft zijn hart gelucht. Op een dusdanige wijze. Op sommige momenten moest ik wel even lachen hoor. Amatak, amaweroa, en blik erin, mijn kopje kronto. Dat moest ik wel even. Amatak, iemand plein drapen in mijn karaplein, njamoni plein. Wat heeft hij nog meer gezegd? Maar dat ik dan was van jou vanmiddag, hè? Maar dat DC, de man van de man drapen, misschien was van jou. De man van de man drapen is door wat in pensioen. Dat doet de man niet doen niks. Ik ben blij, want naarmate een gesprek met Arka gesprek, ik dacht, jongen, nou, die is grof toen ze. Dus eigenlijk, je moest weer aan DC reageren, dat was aan mijn takkie, meneer Sinester. Maar ik ben grof, man. Maar ik ben ernstig, dat man. Geen probleem. Ergens moet hij eerlijk, ik zou het als DC, juist als een, sommige dingen zijn een trigger toch. En altijd thema, ik kon een taboe in kies at die bron of weliswaar even, maar Carmineel van een getal, no man. Dat grove toemsi, je nog een Carmineel van een getal. Maar het moet wel een trigger zijn aan de ene kant, om te bewijzen van dat noem ik. Ergens zou je nooit mensen in de gelegenheid, je zou jezelf nooit in die positie moeten brengen dat mensen dit soort kritieken leveren. Want if aan mijn leden zouden de stemmen moeten opgaan van hey Lee, aan het true, de Sazamantak drapen, allemaal verhaaltjes. Begrijp je? Maar dat is inderdaad, als je gewoon hard werkt, als je inderdaad te zien bent tussen mensen. Lek die zie in Moksangadesma. Isabi in Moksangadesma. Ik weet niet, hoor. Ik zeg niet dat het zo is. Luister goed wat ik zeg. Want we dadelijk begrijp me verkeerd. Meneer Dagaman, wat we met DC tak dadelijk. Maar ik zeg gewoon, een DC vooral een rol dat hij. Mag het niet zo zijn dat je jezelf bijna isoleert van de gemeenschap. Isabi in tap allemaal me voor door Moksinangasma. Mix Machifesi. Roko gisma, doe sa ikan do. Luister naar de problemen van de mensen. Begrijp je? Geef de mensen het gevoel dat je echt wel geïnteresseerd bent in de fugafding. De fugafding. En natuurlijk, sommigen gaan er misschien politiek mee bedrijven. Misschien deze manier, ik weet het niet. Misschien bedrijft hij politiek. Het kan, dat hoeft niet. Isabi. Maar ik zal even kijken. Enige massa kan leg me uit en van zijn zijn tak, ja, ik klop naar Bopu. Kleine Bopu. Mijn is een paar maanden. If me wanna help me snel, mijn zin wan bericht, die dag, jong. Want dame, wan die nummer. Je ziet voor bel. Voor ziet denk je, bel. Kleine Bopu, dus als zoon voor Bopu, Srevi. Bij je sting. En zou je van daar ook, want aan je reageer. Maar een man dat hij heeft boppo time dat ik alleen wil afverhaal zijn idraai naar nonsens dat hij zegt dat aan een klop. Maar heeft boppo time dat ik na 100 samen dat ik erop heb dat hij zegt. Heeft een man dat een beetje op plekken even boppo. En ik heb dat ik van dame van die nummer zo snel heb je een bel reis kon voor zich denk je. Maar goed, Jamal is nog bezig met de DC. En natuurlijk moeten we de DC, natuurlijk moeten we de DC ook de ruimte geven om ze. Ja, van je hoeft niet te hasten. Natuurlijk moeten we de DC ook de ruimte geven om te voortgaan. Man, Carmi, je bent nul voor een getal! Nou, time is aan het iemand. Nul voor een getal. Dat kan dat maar. Dat kan dat ook trangen. Maar dat hele dag aan mij komt maat en vroeg oké. Okay, maar daarna is het sigaret roken. Dat was aan mij Luca man, de mij volgen man. Je wordt gevolgd. Je wordt gevolgd. Dus we volgen het. Blijf standby voor de reactie van de DC. En blijf ook standby voor de. Wat zou ik zeggen? Voor de. Voor de live om 3:30. Alhoewel, om horietje rekenen, want Robert heeft mijn filmpje laten zien. Want hij start de eerste live. En ik, wat ik gezien heb, mezelf, is kreeg je die mshawadra. Nasso, alleen koyon. Nou, mijn hiet faya, maar ik kan mijn takkie toch niet. En faya mijn hiet. Maar ik kan mijn takkie. Iemand is alleen koyon. Alleen kon vriezen. Ik heb je watra. Mensen, even snel, terwijl we wachten in Jamal even. Minosabi, Sumaluka play voor Iran tegen Nieuw-Zeeland, joh. Ik ga je zeggen, meestal zitten we op die geweldige landen te wachten, de grote landen. En ik zei nog in die eerste live tegen de jongens hier, underdog no de. Koe stop met kleine landen. Emotai, volgens mij, a play is de net hier. Volgens mij blijft bij de Morospan play in haar toernooi. Iran tegen Nieuw-Zeeland. 2-2 geëindigd. Na van begin, ik heb vanaf de tweede helft kunnen kijken. Maar vanaf het eerste fluitsignaal in haar tweede helft tot het einde. Tot het einde blessure tijd. Na constant abal play. En ik heb mezelf betrapt op een gegeven moment. Vanwege het tempo of de man. Heb ik mezelf gewoon betrapt. Hé, wacht even. Mijn kraggy Iran, joh. Mijn kraggy Iran. Hij was van een boy player bal. Hij was van een man charasa waka. Ik moet straks op, op mijn lijstje kijken wie eerst van de tegenstander is. Maar ze hebben het heel goed gedaan. Spannende wedstrijden. Laten we over de wedstrijd vandaag ook even spannend zullen zijn. Over voetbal gesproken. We blijven nog even op dat van het wereldkampioenschap voetbal. Over voetbal gesproken. Nee, aan een voetbalman. Die zit wat anders. Ik hoop dat die mannen ons een herhaling geven van die UFC fights. Motayi. Afaswama Cyril Gan Nak Pereira yon. Meluka play. Misara boyar metai elak. Aman nak dus. Aman nakama berama pritama verstang. Dat was een zeer spannende wedstrijd ter gelegenheid van 80 jaar Trump. Isabi, die man Pereira is zo zelfverzekerd in de ring verschenen. Meneer Zabso Maluka play, of Afetti, want de man fit lati. Aman Cyril Gan, a karakti sama abiyon, lekwa asau. Aman nagamang onvoorstelbaar pritale ondro ai. If ref no betama Afetti, eigenlijk zelfs ook kritiek op de ref dat hij te laat heeft ingegrepen. Isabi, maar vanaf de Herb Dean. De Herb Dean, maar het was onvoorstelbaar. Goede match. En over de hoofdmatch gesproken. Van mijn Toporia of zo. Aman Geetje Nakamara verbrezen aan mijn heer Fissi. Hij is in het ziekenhuis ter observatie. Is in het ziekenhuis geweest. En geloof me, zeker voor een jaar denk ik dat hij uitgeschakeld is. Aman Geetje Nakamang. Pasterama Tapalama Tuai. Toepasselijk zijn naam. Taporia, tapai, tabama ai. We wachten nog even op de DC, mensen. Ik heb meer items, maar ik wil dat van de DC gelijk doen. Dus daarom dat ik deze dingen. Ima, heb je die DC gevraagd? Reageer dat pas aan voor nul voor een getal. Irak, zama. Nee, maar wacht. Nou, ja, maar ga maar reageren. Huh? Maar hoe zie je die DC-dress? Ik ken hem niet. Want die man is een DC. Ik ken die man niet. En dat laat maar weer wat een pilek tegen op je kron. Dat kan verder aan mijn huis.
3: Internet was
0: achter.
3: Hij is onderweg naar Coruni.
0: Oh, hij is onderweg naar Coruni.
3: Internet was achter.
0: Nou, maar ben ik grof, man, Jamal. Maar ik ben karre mama, mchins, man. Laten we luisteren naar wat de DC te zeggen heeft. Hij is de DC. Om eerlijkheid zal van mij nog zeggen, man. Kom, Lugo. Ik ken hem niet, ik ken hem niet. Erik Boldewijn. Hij heeft een korte reactie gegeven, zie ik. Laten we luisteren.
4: Ik weet niet waarom je die meneer dat gezegd heeft. Kijk, gisterochtend zijn ze bij mij geweest. Hè? Van DC, het is diezelfde kopie. DC, we komen bij jullie, want we zijn ontevreden. We zitten onder water en ik kom nog hier hullen. En ik zei nog hun van, hij was samen met twee anderen, ik zei nog, ik ben bezig met het ministerie om een oplossing te zoeken voor het probleem. En voordat ik klaar ben, klaar was met praten, waren ze niet te weglopen. En op 5 minuten daarna belde iemand me van DC, die mannen voeren actie. Ik was niet eens klaar met praten en ze begonnen met actie voeren. Ik ben naar daar gelopen en ik heb ze gezegd van, we zijn nog niet klaar met praten, jullie voeren actie. Ja, DC, ik heb een stem laten horen, hoe voel je dat? Ik ben niet meteen dat gevoel. Ik ben naar binnen gegaan en ik was toen bezig met OW. Bezig met OW, want ik had inderdaad hulp nodig voor een ambassade. Dus ik ben bezig geweest met OW. Ik heb de politie ook gemeld van die mannen voeren actie. En ik heb de politie ook gezegd in het begin van laat ze hun mening uiten. We gaan straks naar daar. Laat ze verlopen. Ze hebben de ruimte gehad hoor. Ik heb samen met de TS, er waren 3 DL-leden, en de voorzitter van het soort Kornas was erbij. Ik heb een hooggezaal, laat de mensen uiten, we lopen straks naar daar. Ze hebben toen om en bij een halve uur tot 3 kwartier actie gevoerd, en toen werd het werd een drukte daar. En er waren mensen die ook richting Sander Rijkingen die naar Nederland moesten vertrekken. Dus heb ik de voorzitter van Farazot tot net gevraagd om even met die heren te gaan praten. Ik denk van, we zijn deze oplossing te zoeken. Maar vraag hem voor me om de barricade te verwijderen, zodat de mensen weg kunnen, want mensen moeten naar Nederland. Ik heb zo'n 3 keren gebeld met de voorzitter, want hij was tussen de mensen. En ze gaven geen hoor, want die kopie van minister moet eerst komen naar Karoon. Ik ben later met de inspecteur geweest en er is netjes gesproken met hun hoor. Heel netjes gesproken met hun. En ik kom hiervan van, ik kom aan de minister, de DC-politie voor ons te brengen. Maar dan, die mensen om je huis hebben behandeld ofzo, dus ik weet niet waarover het is. Maar je kan toch niet eisen dat de minister eerst naar corona moet.
2: Maar hebt u ze dat voorgehouden, DC? Hebt u ze dat voorgehouden?
4: Die meneer, ze wilde niks horen. Ze wilde gewoon niks horen omdat ik daar samen met de inspecteur ben geweest. Ik moest niet met de politie daar komen. We zijn geweest en netjes gesproken tot de heren. Heel netjes ook.
2: Maar hebt u daarna weer geprobeerd om met ze te praten?
4: Ja, ik heb ze gevraagd om te komen voor een gesprek. Die kon niet van, nee, hoe nog wel, kom, Sasi, kon dan aan het koolhoud af.
2: Maar DC, hoe staat het met het water daar? Wat is concreet afgesproken? Wanneer wordt dat opgelost? En ook nog het slechte wegdek?
4: Ik heb gisteren nog een gesprek gehad met de directeur van Italië. En die zegt dat hij komend week richting Coroni komt om de weg te maken. Dat ze komend week in Coroni zijn. Dat heeft de directeur mij beloofd. Dat ze volgend week beginnen. Dus ik zei, ik zat net te eten. Hier en de mannen van OE zijn nu onderweg naar Coroni.
2: Hmm.
4: Delegatie van OE gaat mee. Ik ben nu ook onderweg naar Coroni. De mannen van OE gaan nu richting Coroni.
2: Hmm.
4: Dus OE heeft nu een delegatie gestuurd. Om te, alvast te gaan kijken naar de pompen. De pompen van die daar. Er is ook beloofd om ons een klein machine te geven. Ik weet niet, als het al in corona is, als het morgen komt. Maar ik ben nu onderweg in corona.
0: Zo, ik had eigenlijk meer verwacht uit de reactie van de DC. Maar goed, misschien kunnen we hiermee volstaan. Belangrijk is, we hebben hem de ruimte gegeven om zijn verhaal te vertellen. Ik denk dat hij overvallen is. Ja, niet overvallen, maar Jamal zei me, hij is op weg naar Coroni. Dus misschien moeten we hem bellen wanneer het rustiger is. Dan kunnen we beter naar hem luisteren, dames en heren. Maar ja, het is belangrijk om dit soort dingen isabi ook te brengen als er ontevredenheid is. Ik hoef niet, ik woon niet in Coroni, maar ik denk dat de opmerking van de eerste meneer, Adisi naaf gwe. We noemen hires of begin poeres, maar want if je poera man nou daar zo, maar ik pota man. Maar uitdrukking moest er wel, isabi. Uitdrukking moet er wel zijn. Je moet mensen wel de ruimte geven om te herstellen. Als je niet tevreden bent over iets, je bent niet tevreden over het tempo, moet je het kenbaar maken. En als je het hebt kenbaar gemaakt in de media, eerst probeer je het kenbaar te maken achter de schermen. Binnen het huis zeggen ze, de man zei dat hij vuil was, moet hij naar buiten, bla bla bla. Dat kan. Maar als dan blijkt dat hij of zij als man is sicky, dan kan je overgaan om de media te informeren. En Isabi, dan geef je de rugbaarheid aan. En daarna, maar ik denk dat het goed is om in eerste instantie al te schreeuwen van hé, meka man gwe in pura man. Want, mire denk dat je ook zo, om hairaf purus maar zo snel. Isabi, op het drukken die allemaal zijn de soort dienstverlenende positie die zie. Op het druk, want als er nog een spel in een kans doluku, als het zo is dat deze godrape ze bureau dan mij goeien smokken dan deze godrape vanaf voorum maten, maar Isabi, je moet je positie wat meer inhoud aangeven. Isabi, dus laat mensen de ruimte niet krijgen om deze dingen over je te vertellen. Ik zag een ingezonde stuk over die meneer bij OAS. Iemand schreef van Suriname laat een zoon vallen. En we voegen even die meleza aan. Suriname laat een zoon vallen. De natie laat een zoon vallen. Wanneer een natie een zoon laat vallen, verliest ze meer dan een diplomaat. Maar behalve als die zoon van de natie de geboden kans, je krijgt een kans toch, dan moet je het uitbuiten. Isabi, mijn oma man, if ik zo'n kans voor doen aan Sani, moet hij eerlijk, maar dat is voor mezelf, maar misschien is mijn karakter hoor. Geloof me, ik ga het goed doen. Andere mensen gaan misschien kritiek hebben, Isabi van, maar mina recht door zee. Als dat het doel is, ga ik er rechtop af. En ik ga het goed doen. Ik ga het uitbuiten. Alle mogelijkheden. Tim ik bang in. En dan ga je er naar kijken en zeggen van ai, maar in elk geval is het tot stand gebracht. Het staat er. Dat is belangrijk. Isabi, en als je problemen hebt over de manier waarop esos, zolang de opdracht wordt uitgevoerd, Isabi, is dat belangrijk en je bereikt jouw doel. In een positieve zin, natuurlijk. Maar het heeft niks te maken met een zoon vallen, want als die zoon, lijkt van Mitaki, als hij zijn, de zaak goed had uitgezet, Isabi, als hij zijn zaak goed had uitgezet, dan ben je denk dat het probleem aan bokong. Maar wanneer je je matresse in stelling brengt, en je brengt je matresse in stelling, en uiteindelijk komen de problemen, dan moet je niet naar ons kijken, want wij zijn er niet om dit soort problemen voor mensen op te lossen. Wij willen staan achter zonen en dochters die ons vertegenwoordigen, die een goede job doen. En ook al hebben wij ze niet voorgedragen, ook al heeft het land ze niet voorgedragen, dit nou was er een man en heeft dit nou een pressie, moet men kunnen zeggen, eenmaal een soort konden in een man. Maar wanneer je hier hebt, lekker, hebt zitten rommelen met je matresse, Isabi, en je denkt dat je het kan vervolgen op een internationaal fora, en wanneer de klappen komen en kritiek en onderzoekingen en noem maar op, dan moet je ons niet komen vertellen dat we zonen laten vallen. Isabi, we hebben er niks mee te maken. Tenminste, in die zin, dat je ons allemaal je ja hier kon reschen. Dus mij nou op genade aan de insanitie, dames en heren. Isabi, wanneer je op een tegere wijze moet je een weg zien te vinden dwars door die diplomatieke wereld en je moet je stempel weten te drukken. Zo simpel is het. In de positieve zin des woords. Dus we moeten niet komen huilen over zoon. Zoon laat vallen, weet ik veel. Terwijl we allemaal weten dat die zoon een van de architecten was. Bereken dat hij het brein onder andere van het wanbeleid dat onder Santoki hier gevoerd is. Of zijn we dat vergeten? Die zoon, dames en heren, was de architect van wat wij 5 jaren hier hebben ervaren als ze zijn waardeloos. Laten we daar ook over praten, toch? Dus ik hoop niet dat... tenminste, ik heb het artikel gelezen. Maar voor mij was het... ik heb nog 2 items, dus 3 voor 3. We gaan u meneer Jayant Lal Bihari laten horen. Hij is de NA-lid. En dan heb je de Smaf Griola. Hij is ingekomen om de mensen van Criolla te helpen. Meneer Jayant Lal Bihari. Ja, hij is van Saramaka, NDP Saramaka. En ja, die mensen van Criolla. Ik heb een reportage gedraaid voor Criolla een paar. Je zat voor zich Criolla bij de appressie naar paradijs toch. Mijn vader had banden met de mensen in Criolla. Dat moet ik u eerlijkheidshalve vertellen. Dus Criolla is geen onbekend terrein voor mij. En een paar jaren terug, ik draai een reportage voor Criolla. En toen reeds, en heel lang terug moet hij, nou heel lang, langer dan 10 jaren terug. En toen reeds, dames en heren, zag het er niet goed uit. Maar ik had hij Criolla bij de fossie apprecie na paradijs. Moos pas suite apprecie na na drapibemde. Maar het is behoorlijk achteruit gegaan. Het water heeft bijna alles overgenomen, hoor. En DNA-lid Lal Bihari, Jayant Lal Bihari van Saramaka. Hij heeft toch wel een goede infra. En hij heeft, naar wat ik begrepen heb van Jamal, is hij dus ingekomen om de mensen te helpen. Dit is meneer Jayant Lal Bihari. Laten we luisteren.
5: Criolla is een gebied die grenzend is aan het Saramaka rivier, hè? En er waren jaren geleden waren er ook percelen gereserveerd langs het water, waarbij er een dam was. Maar jaren geleden zijn de percelen ook uitgegeven, waarbij men de dame weg hebben gehaald. En dat zorgt ook voor een groot probleem waarbij er een, als er een springvloed is bij de rivier, dat al het water ook dan binnenstroomt van alle kanten. Dan heb je nog wat gedeeltes waarbij nog wat dammen zijn. Die verkeren ook niet in zo'n perfecte staat. Oké, maar die houden nog wel wat water tegen. Maar dat is één van de problemen. En het tweede probleem die Criola nu eigenlijk weer heeft. Er was een sluis daar. Dat sluis was... of het was een pompmachine daar. En dat was niet meer goed. Dat is in de jaren, ik denk 2023 of 2024, uitbesteed aan een aannemer. Uit onze informaties toen, want de aannemer was ook in het gebied geweest, hebben toen begrepen van ja, aannemer heeft al contract getekend, aannemer heeft al gelden ontvangen, maar werk kon maar niet beginnen. Dus na de regeringswisseling heb ik dan geprobeerd om alle stukken op te zoeken en te kijken wat het probleem was. Oké, er waren nog wat problemen met de directievoering en zo. Oké, dat is dan rechtgetrokken en zijn ze van start gegaan. Maar u weet, ze zijn in een periode van start gegaan waarbij er regen begon. Dus nu kunnen ze ook niet veel doen. En op zijn beurt hebben ze ook veel verzuimd om pompen te zetten, om het water weg te pompen. Want u bereken, u gaat even een pomp, hele systeem eruit halen. En u gaat een dam daar maken. Maar u moet pompen inzetten om het water uit te pompen uit het gebied. En daarmee heeft het aannemer wel verzuimd.
2: Maar heer Lalbehari, misschien nog niet helemaal duidelijk. Wat moest die aannemer precies doen?
5: Dus de aannemer moet een nieuwe pomp daar installeren. Compleet alles met een heel complete nieuwe installatie. Ja, dat moet de aannemer doen, maar dat zeg ik. Voordat je naar die nieuwe installatie gaat, moet je voorbereidingen treffen en al die dingen. Waarbij het hele gebied gaat afdammen. Ja, toch? En dan pas kan je verder gaan. Maar als een gebied van een zijde afwatering heeft om het water naar het rivier te stromen en je maakt daar dicht, maar je zet voorlopig geen andere pomp om het water uit te pompen, dan gaat het gebied onder water. En daarbij is het sterk verzuimd.
2: Heer Lalbehari, een andere zaak. We hebben ook begrepen dat in het verleden de mensen gecompenseerd werden, of althans, ze kregen een tegemoetkoming voor de geleden schade door het water. Maar er zijn aan de andere kant toch zijn er mensen die beweren dat zij die compensatie niet hebben gehad. Bent u op de hoogte hiervan?
5: Dus waarvan ik wel op de hoogte ben, dat was de termijn van de vorige regering. Dat was de minister, volgens mij meneer Sjoerdien als minister bij LVV. En toen werden er zaken geregistreerd door VHP-structuren. En VHP-structuren hebben mensen wel, bepaalde mensen wel bevoordeeld met mensen die niet eens een compensatie nodig hadden. En mensen die juist een compensatie nodig hadden, die hebben niet gehad. Dus dat is wel zo gebeurd. Dat weet heel Criola. En trouwens niet heel Criola. Het is in heel Saramaka zo gebeurd.
2: Het dit jaar weer zijn de mensen onder water. U hebt getracht een oplossing te brengen. Kunt u ons meer vertellen hierover?
5: Dus ik ga eerlijk met u zijn. Ik heb door en door mijn bijdrage geleverd. Ik heb een aantal keren machines ingezet om kanalen op te halen, dijken weer te herstellen, de dammen weer te herstellen waarbij er breuk waren of wat dan ook. En ik heb al die hele poos, sedert regentijd, heb ik door en door alles met hun gecheckt, met het bestuur van Criola en al die dingen. Maar op den duur is er zoveel regenval gekomen waarbij we echt niks meer konden doen. Het rivierwater was verschrikkelijk hoog. Ja, toch, we hebben gisteren een heel grote pomp geïnstalleerd. En als we berekenen, als het echt optimaal gaat draaien, moet het binnen 2 à 3 dagen, moet het heel gebied weer droog liggen. Maar het rivierwater moet ook natuurlijk meewerken. Want als het rivierwater hoog is, gaan we uitpompen, maar het rivierwater stroomt daar weer binnen, omdat er geen dammen zijn op bepaalde gebieden.
2: En heer Lal Bihari, even voor de duidelijkheid. U hebt gezegd, u hebt vaker machines ingezet. Is dat op eigen kosten?
5: Ja, natuurlijk is dat op mijn eigen kosten. Ik bedoel, er zijn mensen daar die voor mij gestemd hebben natuurlijk. En ik moet naar Swam kijken. Ik heb ook nu gelaten installeren. Die is ook op mijn eigen kosten gedaan.
2: Heer Lal Bihari, een andere zaak. En dat is ook in Saramaka, te Hamburg, als ik het goed heb. Daar is een groot gedeelte van de weg ook onder water. Is dat voor het eerst?
5: Nee, dat is niet voor het eerst. Dat is haast bij elk springvloed van het rivier. Dan heb je dat hoor. Maar dat is niet voor een hele lange periode. Kijk, volgens mij was het gisteren. Maar 2 uur tijd was het water al weggetrokken. Maar dat heb je altijd hoor. Dat heb je altijd. Trouwens zijn ze nu ook bezig met herstel van het weggedeelte daar. Maar dat heb je wel altijd. Omdat het rivierwater echt dichtbij daar zit.
2: Heer Lal Bihari, dan kijken naar een structurele oplossing. Wat zal er verder gebeuren? Zal het ministerie van Openbare Werken inkomen?
5: Ik ga mijn voorstellen. Ik ga de minister mijn voorstellen presenteren.

0: geef me een paar meters van uw perceel. We gaan in het belang van het gemeenschap een dam daarop zetten. Wilt mij niet meewerken? En dat is het probleem.
1: Nou goed, respect voor meneer Bihari. Meneer Lal Bihari. Zeker als hij het uit zijn eigen zak doet. Nou, dan is dat toe te juichen. Ala Yepi de Fanodo. Isabi. Dus dat is goed. Ik lees nog wat berichten voordat ik eruit ga. Ik wil dat Iran heel ver komt alleen maar om tegen de Amerikanen te spelen of en van ze te winnen. Wie was familie lob je minovera trui? Tena ting mina der manschaft. We moeten niet schrikken als een van de kleine landen met de cup vandoor gaat. Want Spanje was ook niet opgewassen tegen Cap Verde. Dat is waar.

Mensen, ik begin hiermee, maar ik kan echt maar 10 minuutjes lezen, want de technische mannen die hier bij mij in de studio zitten, die moeten zich verplaatsen naar een andere ruimte straks, dus we hebben geen keus. Die gaan zich zeker over 10 minuten moeten verplaatsen voor de verbindingen, aansluitingen, al die dingen. Dus houdt u daar rekening mee. Elke regen... Middag, en mijn vraag. Elke regering doet dit. Waarom zijn ze geen vacature als er een baan vrijkomt? Deze regering doet het ook. Je moet geen mensen zomaar op posten zetten. Er zijn genoeg capabele mensen in Suriname. Het kan nooit goed zijn voor een land. Dankjewel, Gerald. Iran tegen Nieuw-Zeeland. Niemand stuurde me. Look up place there. Suriname heeft geen enkele zoon laten vallen. Die zoon zelf is met beide benen gesprongen. Jumpen naar Tufutu. Limburg, ik ben mevrouw Juliette Doorson. 2 tot 3 jaar was ik op coronie, of ik woon voor familiereunie. Ik had alleen tranen in mijn ogen om te zien hoe het zeewater over de straat stroomde. Het probleem is dat, net als Nederland, er ingepolderd moet worden. Dus landaanwinst moet gedaan worden. Ik hoop dat het goed wordt voor een volgende familiereunie in coronie. Mevrouw Doorson, Juliette. Ja, dat is niet iedereen bij eerste taal. Iemand maakt een opmerking over lid worden en zo. Ja. Lembo, Evigie, Zorg en Hoop, Koppennamenstraat, Wanikastraat en Mottonshoop. Alles blank. Maar je nou staat alleen kooi, hoor. Laat maar zien. Serieus, hoor. No, Wanikastraat, ja. Wanikastraat zijn opeens, hoor. Maar dat ota zijn is ook badang. Dat betekent dat mijn gast misschien ook straks, want dan maar dat naar zorg, hoor. Mijn studiogast met wie ik naar de wedstrijd zou kijken. Live voor die opname. Alles is blank. Goedemiddag, Lim. Maar waarom wil iedereen de president zien? Als ze naar een ieder die zijn mond opentrekt moet gaan kijken, dan ga je straks horen dat ze alleen bezoekjes aflegt en niet werkt. De mens is ook nooit verzadigd. Wat heeft men eraan als de president komt kijken? Laat men ophouden hoor. De kolonianen doen zelf niets om vooruit te komen en het district schoon te houden. Laten ze maar laten. Kolonie heeft zoveel potentie, maar niemand neemt enige initiatief om zijn handen uit de mouwen te steken. Weet u dat er voor het maken van kokosolie kokosnoten uit de stad naar kolonie gebracht worden? Surinamers moeten minder klagen en meer initiatief nemen om zelfvoorzienend te zijn. Alleen

0: zegt u iedereen. Ik denk niet dat alle, ik denk niet dat het geldt voor alle. Komt dat als een boom. Maar ik denk dat als een is die bestemt die alle kolen man. Want je zal natuurlijk mensen hebben die anders, zich anders opstellen. Je moest ook dat iemand anders dat de man job aan het boom. Praten je makkelijk voor jou dat jij het beste van zou maken als je een kans kreeg. Ga naar zo'n gebergte beklimmen. Lukt het jou om het in één keer te doen? Maar daarom zou ik er niet aan beginnen toch. De man dacht je moet weten wat je kan en wat niet. Zo simpel is het. Dus ik denk je vast mee. Daarom moeten we weten van doe ik het of doe ik het niet. Als, moet je, we moeten ook in staat zijn om te zeggen van hey, dit is niet voor mij bestemd. Lim, zijn mensen vergeten dat Indianen voor de Amerikaanse ambassade in Suriname hadden geprotesteerd dat ze Ramdin niet moeten zetten als secretaris-generaal van OAS vanwege het feit dat de politie in opdracht van iemand de twee strijders heeft doodgeschoten. Deze zoon maakte deel uit van de regering, Jan Brunswijk. Diezelfde zoon heeft onze belastingcenten gebruikt om propaganda voor zichzelf te maken. Hij is niet gaan reizen om voordeel te halen voor het land Suriname. Wanneer de zoon denkt dat hij untouchable is in Suriname, maar vergeet dat er een oppermacht is. U take me in lobby. Benny Sparkhoek, Washingtonstraat, Amazonestraat, onder water. Dag Lim. Wat voor ervaring heeft meneer Meijer? Jammer, en je gaat het goed praten, want het is je lijn. Maar het is waardeloos. Was er echt niemand anders? Ik weet niet. Je gaat zeggen, ik moet het goed praten. Dus laat me niet reageren. Ik heb een andere mening, hoor. Maar ja. We hoeven niet met elkaar te vechten of te komen bakkeleien. Kissenbissen, beter gezegd. We hebben meneer Meijer donderdag aanstaande in een live uitzending. Dus daar gaat hij uitleggen. Dan kunt u misschien donderdag in een live. Er is geen bakken natuurlijk een andere live, maar dat gaat u tijdig horen. Alleen nog konso, de sluis oppo naar politiek is rivierwater. Alleen nog konso, de sluis oppo naar politiek is rivierwater. Limbo, maar de man heeft gelijk. Waarom breng je de mensen die ondernemen en wegdragen uit coronie om te helpen met de noden? En welke zoon van Suriname is gevallen? Karma komt gewoon op zijn tijd. Als de heer Lal Bihari vraagt om een stuk van de mensen hun percelen in te leveren en ze weigeren ten behoeve van de dam, die zeer belangrijk is. Mijn moeder 86 zei me net dat die dammer was de Criolla. Maar als de mensen niet willen, moeten ze maar zelf verzuipen. Mijn God. Hij gaat zijn zaak goed praten. Maar hij mag reageren als je hem waardeloos vindt. Dus nu ga je in de fout. Mag hij dan niet reageren? Hij moet zitten en luisteren naar alle kritiek. Is dat het wat u wil? Dan luistert u niet toch? Zo simpel is het. Dus u wilt reageren op iemand en u wilt zeggen, de man is dit, hij mag er niet in aanmerking voor komen. En wanneer hij gaat reageren, dan zegt u dat het niet goed is. Broeder, hoe gaat het? Probleem. Je bent ook onder water. Ik dacht het al, want jij bent zorg en hoop. Dus je komt niet. Daar gaat mijn life. Oh shit. Nee, nou, ik begrijp het. Ik heb gelijk aan je gedacht toen ik die beelden zag. We maken een andere afspraak, naar Span. Je bent available, toch?
1: Ja, ja.
0: Oké. City. Hi. Is mijn gast, onze gast beter gezegd. Die zou 2:15 hier moeten zijn. Maar zijn ze misschien zorgen om middag, maar hij moet zo moeten doen. Alleen ik kreeg het dood broedoe, poeroe. Voor dibri. Cliff, het is een uitzonderlijke regenbui. We gaan nog meer van die situaties krijgen, omdat onze stelsel niet hierop berekend is. Dan krijg ik weer een video. Aier garage zoomen, joh. Jullie moeten uitkijken voor slangen en zo, hoor. Ik krijg hier een video van een meneer. Alleen maar bel Yogi voor voetbal, hij is een prof. Ik krijg hier een video van een meneer zijn amai heer bedrijf zoen, joh. Maar weet je wat ik het ergst vind? Ik ga je eerlijk zeggen. Wanneer een toiletruimte onder water is. Ik vind het zo vreemd, want als ik zou moeten poepen, zou ik niet poepen, hoor. Een toiletruimte onder water vind ik vreselijk. En daarom vind ik het zo erg wanneer mensen hun... Ik ben voor het Nolim, sorry hoor, maar die man irriteert me. Ja, oké, het mag u irriteren, maar kijk. U vindt meneer Meijer mag, maar als meneer Meijer dan gaat reageren, heeft hij alle ruimte en hoort hij alle ruimte te krijgen om te reageren. U kunt niet alleen uw kritiek spuien en ervan uitgaan dat hij niks mag zeggen. Dus donderdag gaat hij, we zitten in een live vanwege een belangrijke activiteit. En ik heb hem al gezegd, er is nogal wat kritiek op uw benoeming. En hij is erop voorbereid, dus hij gaat dan het een en ander over zeggen. Maar wanneer we kritiek hebben, moeten we ook bereid zijn om te luisteren naar de reactie daarop. Begrijpt u? Want anders is het unfair. Is het oneerlijk. Limp, heb je de beelden vanuit de grootvelden gezien met de Chinezen met zware wapens? Limburg, ik hoop dat alles goed gaat met u. Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor de situatie aan de Pieperboomstraat en de Snijbonenstraat te Charlesburg. De bewoners ondervinden al geruime tijd ernstige hinder door het ontbreken van een goede afwatering. Bij regenval blijft er veel water op de wegen staan, wat leidt tot wateroverlast, slechte berekenbaarheid en verder achteruitgang van het wegdek. Inmiddels heb ik zelf het initiatief genomen om een officiële brief op te stellen en per e-mail te richten aan de minister. Tot op hier is er echter geen aandacht geschonken aan deze kwestie. En hebben wij geen reactie ontvangen. Daarom wend ik mij tot u met het vriendelijk verzoek om deze zaak onder aandacht te brengen van de bevoegde instanties. Ik hoop dat er via uw tussenkomst alsnog aandacht kan worden besteed aan de situatie en dat er spoedig stappen ondernomen zullen worden. Bijvoorbeeld dank, mevrouw van Charlesburg. Nou, ik zal dit bericht dan doorsturen, hoor, mevrouw. Ik moet alvast doorsturen naar mijn eigen ander nummer. 8541.

mensen we gaan opbreken. Ik ga nog die advertenties doen, dan ga ik weg. Want Nima studiogast heeft afgemeld. Zit ik te kijken, want dan gaat Jamal alleen die uitzending presenteren. No? Ik hoop dat Iran die hele WK wint. Al was het alleen maar om de gast USA te pesten. De dam zouden ze eerst moeten ze eerst in orde maken. Dan pas aanpak van andere werkzaamheden. Zelf denk ik dat we die live moeten afblazen. Omdat ik niemand hier ga kunnen krijgen. En het is nog niet eens... Het is nog niet eens klaar met regenen. Zolang de mensen van VIP nog daar bij openbare werken zitten als directeur en onderdirecteur, komt er geen verandering. Alles wordt gesaboteerd. Lim, ik keek vanmorgen naar de uitzending van gisteren en vernam dat zij de Goslar willen opgraven. Een groot oom van mij zat in de Goslar. Hij is ook omgekomen en ligt daar begraven. Hij heet de Kruiden. Daarnaast vrees ik voor een tsunami. Wanneer het opgegraven wordt. Ik denk niet dat het verstandig is om de Goslar op te graven. Maar goed, ik ben geen deskundige. Groetjes uit Spanje. En het begint weer te regenen. Lim, goedemiddag. Ik zag een foto in een WK-stadion van de onderminister van sport, Nalini Gopal. Ik hoop dat het met AI te maken heeft. Door uitstekend beleid uit te stippelen en uit te voeren is het kleine landen met 500.000 inwoners gelukt om een team samen te stellen met profs uit diverse landen. Eén heeft het gepresteerd om met 0-0 gelijk te spelen tegen een gerenommeerde kampioenskandidaat. Bij ons zou de SVB, de baas van SML, ons ook voor de gek met allerlei lulverhalen. Onze jongens die voor Suriname gekozen hebben, zitten nog steeds met de gebakken peren. Had Gopal hierin niet tijdig moeten ingrijpen als beleidsbepaler op sport? Kijk wat er met Soeses onder haar beleid gebeurt. Toen ik in de tijd voorstelde om het overgrote deel van Soeses aan het Clarence Seedorf project te koppelen, kon het niet. Kijk wat er van dat project is geworden. Miljoenen euro's, mensen zweet aan het bos overgeladen. Moderator, hoe gaat het? Waar is Jamal? Jamal, laat mij jou ten overstaan van het grote publiek de vraag stellen. Ben je in staat en bereid om die live alleen te doen? Ja, tuurlijk. Ik kan het alleen. Oké, want die gast is onder water. Dus begrijpelijk, hij woont echt in een gebied dat dus vaker onder water. Of wil je met moderator live? Oké, dan gaan we opbreken. Hij gaat het toch doen. Jamel gaat de live. Is hij daarom weer actie aan het balman? Toch? Hoe met contact gaan onderwijs? Doen dat we doen. Valk mooi, Sani. Voor vanavond hebben we... weer een live. Maar daarbij hebben we twee andere studiogasten. En ik denk dat die wel aanwezig zullen kunnen zijn. Bedankt. Ik heb nog niet naar het schema gekeken van woensdag. Ik denk dat het goed zou zijn om dat te doen, zodat ik u precies kan laten weten als we, of hoe laat we de Bacanatori morgen beginnen. Dan maken we goede afspraken, toch? Morgen is woensdag en dat wel 17 juni.
En 17 juni, wat gaan we afspreken? Er wordt een wedstrijd gespeeld om 1 uur in de ochtend straks. Oostenrijk tegen Jordanië. En morgenmiddag om 2 uur speelt Portugal tegen Congo. Nou, ik denk dat heel veel mensen willen kijken naar die wedstrijd. Portugal-Congo, 2 uur. En als die mannen 2 uur beginnen, dan stoppen ze kwart voor 3, kwart voor 4. En gelijk een uur daarna spelen Engeland en Kroatië. Die komen dan tegen elkaar uit. Wordt ook zo'n spannende wedstrijd met Kane aan de ene kant. En Modric als hij is opgesteld aan de andere kant. En om 8 uur Ghana, Panama. En om 11 uur Oezbekistan tegen Colombia. En donderdag zouden we weer de draad kunnen oppakken, denk ik. Maar laten we ervan uitgaan dat we morgenmiddag 2 uur gewoon live zitten met de wedstrijd. En dat we de BT dan parkeren voor Tamara. We gaan om 2 uur de live doen vanuit de nieuwe studio. Voor aanvang van de wedstrijd. Congo tegen Portugal. Hopelijk heb je er vrede mee. Heb wat begrip AUB. We doen dat zo ook met onze sponsor. Ik wil u bedanken voor dit moment. En kijk dus straks naar de live. De jongens beginnen weliswaar niet meer om 3:30. Maar misschien een kwartiertje later tegen 4:15. De wedstrijd Frankrijk tegen Senegal. Een sportieve voetbalbacana verder toegewenst. En tot later. En dan mag Riano van ons hier overnemen. Goedemiddag.

0: De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij... Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: Sepi mi kudu.
2: Ja mi lobby, mi popki. Mi sukru skrati.
1: Shall I send money, Jim? Buy me beji. Chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let ya pakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee. Mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
2: Mi sukru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
1: Una verstang in verstand dat mi no wani.
2: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Da essentie. Odorobaka.
1: Isap sang. Doe zei wani.
2: Mi popchi. A city, eh?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
2: Den na euro.
1: Ma na Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang ting fung.
2: Oké, dan moet chari ga on trouwen.
1: Nee, ik voet na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
2: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you want doro. Dif me no doro.
1: Nap deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa euro so.
2: Ze mij pa euro ne egi ozo.
3: Yeah!
4: Ça va bien, en nous allez. Yeah. Your Music Agency presents live op zaterdag 27 juni. Kassaf in Ad Live Entertainment Center. In het voorprogramma Live Sessions en Casimax House Band. Supported by DJ Killy Gonzalez. Kom je uitleven op zaterdag 27 juni in Ad Live Entertainment Center op live muziek van Kassaf. Kassaf, na 12 jaren weer in Suriname.
5: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement.
6: United Cement, the strength of the future.
5: Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

Neil Draver, Ricardo Eethuis, Café Barkes, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp.

0: Twente, Wolf, Farra, Orca, Cedre, Eric, alias Winter, als
1: op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Roraweg

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers.

0: 06-410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, safety through innovation.
3: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Saramaca. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 18 juni 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Sidodadiweg tussen Dambongtongweg en Paluluweg, Ravostraat, Bankirayweg, Heinjoyopaviroweg 1, Heinjoyopaviroweg 2 en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort nummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.

zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arrowstraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arrowstraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sofie Redmondstraat 256.

Hoe waanzinnig is het idee los te zijn van je. Mooie dagen heb ik gekend met je. Dagen van pijnlijke uitlatingen heb ik ervaren met je. We hebben samen gelachen om onze stomme misvattingen. Niks is voor eeuwig, maar zo waar als ik besta, zo waar zijn mijn gevoelens voor je. En ondanks alles, zie ik mezelf er niet zonder je.

LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

Let's go. Sounds good.